0: Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan beauty?
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Goedenacht. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: De nacht van JND.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beauge in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beauge met B-E-A-U.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakt een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: De nacht van JND.
9: JND.

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Iedere werk.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Zo, klus klaar?
3: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
2: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
3: Hoe dan?
2: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
3: Mag wat kosten zeker?
2: €15 per maand.
3: Echt? Hoe heet het?
2: Ik app het je wel even.
3: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
4: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Dit is
10: Radio DND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 4 uur.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
12: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
13: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo wel simpel kan het zijn.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg. Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 5 uur.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. 2 verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs 2 verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio JND.

0: schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Daalt de prijs van je TUI-Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
4: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor...

0: rookboxel.nl.
1: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
2: Paint Project.
1: Meer info op paintproject.nl.
3: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: kunst die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Kijk nou, de Rebelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de

0: TVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: Nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk Badkamer.

0: Hezen.nl of kom langs in Hezen.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN. Met de M van Magnifiek.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Welkom.
9: Welkom.
8: Bij Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
10: Strijders, een hele goede morgen.
9: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
8: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
11: De JND Middagshow.
9: Het is altijd bij ons te doen.
8: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
9: Houd je radio op Radio JND.
12: JND.
8: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio JND.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Muntstraat 5, Maastricht.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op metselprojecttilburg.nl.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18 grill en bar.
9: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
10: Waar heb je die vandaan?
9: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
11: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
9: Feest gegarandeerd een succes.
12: Met twilightentertainment.nl.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velzen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Zuurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Zuurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Bel even met Henk.
7: Ja, bel even met Henk.
6: Bel even met Henk.
7: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 5859 57.
7: Of kijk op henk.jobs.
8: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor
1: ik. Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: J&D.

0: Q-music.nl. Allee, strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Bakker meldt zich weer op deze dinsdag de 6e oktober met een nieuwe ochtendshow. Met zometeen Jannes, maar eerst is hier Marco Schuitmaker. J&D, hoor je?

0: chauffeur uit Drenthe. Zijn naam is Jannes en hij had een hele interessante vraag. Op deze dinsdagochtend, iets na 7 uur. Hoe zit het nou met jou? En voor Jannes kon je luisteren naar Marco Schuitbaker en zijn Loesoe. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En beste strijders, we hebben vandaag te kampen met level 1794. Hebben we uitgesplitst in preciezere cijfers. De zevende jaargang, nummer 27 van de J&D Ochtendshow. En heb jij dat ook? We hebben natuurlijk een prachtige zomer achter de kiezen. En we hebben maandenlang kunnen genieten van het heugelijke feit dat we geen jassen aan hoefden. Maar nu in de ochtend is het tegenwoordig best wel dusdanig koud dat ik een jas aantrek. Maar als je dan later naar buiten gaat, heb je die jas eigenlijk niet nodig. En dan ben ik zo vergeetachtig iemand dat ik mijn jassen overal laat liggen. Ik heb, denk ik, op dit moment op 4 verschillende plaatsen een jas liggen. En dat betekent op dit moment thuis dat er helemaal niks meer hangt. Dus

Denk er toch over na om de jassen zo links en rechts toch terug te gaan halen. Nee, dan moet je me eigenlijk nog wel kunnen herinneren waar dat ze liggen. Hé, hey, maar goed. We gaan het niet verder hebben over jassen. We gaan het hebben over het heugelijke feit dat we weer een ochtendshow gaan vieren. De ochtendshow voor dinsdag de 6e oktober. Met onder andere te winnen 4 kaarten. Ook vandaag voor komende zondag. Een stukje gezelligheid in Café Den Braai. Den Braai Live. En zometeen iets de 19:30 ga ik je daar veel meer over vertellen. Verder omstreeks 9:15. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Dan ga je dus vertellen welke beroemdheden vandaag hun geboortedag vieren. En verder zullen kosten nog moeite bespaard gaan worden. We gaan het weer fixen voor je. We gaan onze inbox wagenwijd openzetten. Dus kom maar op. Als jij de Radio JND-luisteraars wil laten weten... dat jij ook luistert naar Radio JND. Dat jij ook wakker wordt door Bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? En wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet al, die app die bij jou op de telefoon staat... waarmee je overal ter wereld naar ons kunt luisteren... op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate app op je telefoon hebt staan... dan kun je ook chatten met de studio. Dan heb je een machtige communicatietool in je broekzak zitten. Nou, en mocht je de app niet hebben, heel snel downloaden... of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. En zo meteen op de radio, al hier in de ochtendshow... Ferry de Lid samen met Jack. Maar eerst gaan we luisteren naar Priscilla Ophoff. Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

0: Zij waren mede bepalend voor het geluid van de zomer van het afgelopen jaar.
1: Hashtag JND staat aan.
0: De zomerrit van Ferry de Lits en Jack Paco in Monaco. En we draaiden ook nog Priscilla op of ze mogen praten. Inmiddels is het weer de hoogste tijd geworden om even een blik te gaan werpen in onze inbox. En te zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Ook al is het hartstikke dinsdag. En heb je er misschien helemaal geen zin in? Stuur eventjes de hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door dus. JND staat aan, als we de hashtagjes mogen geloven die we binnen hebben gekregen. In Middelbeers, Beek en Donk, Volkel. Raoul stuurde een appje vanuit Mariahout. Verder staat JND aan in Heeswijk, Dinter in Goorle. Hank aan de A27 en last but not least in Zundert. En voor de mensen die meeschrijven, Zundert, dat schrijf je met een T op het einde. Dan Timo de Graaf uit Sint-Oederode. Vandaag pappadag is niet bij ons. En ons is schildersbedrijf Onno P. Uit Helmond. We missen Timo, zo staat hier geschreven. Dan de Gordie Peters uit Veldhoven mag vandaag weer met Yvonne aan de slag bij GDL Logistics. En dat zit gevestigd in Tilburg. Henk, Adi en Wimke, timmermannen van Don Bos Bouw uit Oosterhout, groeten alle J&D-luisteraars. Vanuit het buitenland. Ja, niet zo gek ver weg buitenland. Hoogstraat België, daar zijn ze momenteel aan de gang. En Radio JND is prima te ontvangen via de DAB+. Al daar, als we de foto mogen geloven van hun Makita.

0: naar de sportschool toe. En daarna gaat hij werken in het Catharina ziekenhuis. In Eindhoven. En dan het laatste berichtje wat we behandelen. Afkomstig van Sophie Richters, komt uit Bokstel. En die wil graag muziek uit haar jeugd horen van Doe Maar. Gaan we zo meteen fixen voor je, Sophie. Maar eerst is hier Bas Brummelhaus.
1: Word jij wakker door Bakker?

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Akersloot en Knoop het Velsen 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse Oostvoorne weer door die Suurhofbrug een uur vertraging bij de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Het is een waarheid over koe. Geld maakt niet gelukkig. Maar ja, het is toch wel makkelijk als je het hebt.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: Robert van Hemert iets na 7:30 op deze dinsdagochtend. De dinsdag die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 6e oktober 2026. Goedemorgen. Dit is tot 9 uur de J&D Ochtendshow. Hey, kijken we eventjes vooruit. Dan zien we dat het over een paar dagen, nou ja, heel optimistisch gezien dan, hè, wederom weekend is. En aanstaande zondag, dan is het de 11e. En kijk eens even in je agenda, heb je zondag iets te doen? Nee? Dan heb ik misschien wel iets voor je. Zondagmiddag, de 11e oktober, aanvang 3 uur 's middags, Café Den Braai. Den Braai Live. En een geweldige line-up, onder andere José, Charel, Ferry de Lid, Jack van Raamsdonk en nog vele, vele anderen. En jij zou daar eventueel op onze kosten naartoe kunnen. Het enige wat je moet doen is even Den Braai app naar de studio. Dat kan via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. En als je dat doet, Den Braai app naar de studio, dan heb je het risico dat je gebeld gaat worden door ons. En dat je dan 4 kaarten in de pocket hebt voor komende zondagmiddag. Dus eventjes een kleine herhaling. Wil je komende zondag op kosten van ons naar de Braai in Vlijmen? Dan moet je even de Braai app naar de studio via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zo meteen Leo Kleine en Samuel Welten. Maar eerst gaan we luisteren naar Charel en

0: niet gek.
1: Elke werkdag van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
2: Met Willem Bakker.
1: De Radio JND Ochtendshow.
2: Radio JND.

0: uit Amsterdam.
1: Ze komt uit Amsterdam, Kriskros Amsterdam. André Hazes en Tabitha hoor je. En daarvoor, voor Kriskros Amsterdam, André Hazes en Tabitha kon je luisteren naar Lil Kleine, Samuel Welte. Maak me nou niet gek. En we draaiden ook nog Sharelle en Frankie Falcon. Verboden liefde. Even een meteorologische vooruitblik. Richting vandaag, morgen, rest van de week. Vandaag, deze dinsdag, dat wordt een mooie, rustige, droge najaarsdag. Met aangename temperaturen van 20 graden. Geniet er maar van, want vanaf morgen draait de wind naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk wisselvalliger. De temperaturen die zetten ook een stapje terug, want donderdag dan hebben we nog maar een 14 graden over van de 20 die we vandaag en morgen hebben. En vrijdag, ja, dat scheelt helemaal een jas met vandaag. Vrijdag, dan wordt het, zoals het er nu uitziet, 12 graden. Radio JND, dat is hetgeen waar je naar luistert. De JND Ochtendshow. Ik heb een berichtje gehad van Ronald uit Lara. Er zat een mooie foto bij. Palmbomen, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar ik moest wel eventjes nadenken. Waar ligt Lara? Daarom ook aan jou de vraag. Waar denk jij dat Lara ligt? Het antwoord hoor je zo bij ons al hier in de JND Ochtendshow.
2: Hey, René Leblanc hier. Je luistert naar de JND Ochtendshow met Willem. Bij JND hoor je thuis.

De levende legende René Leblanc met If I Tell You. En voor René Leblanc heb ik je een vraag gesteld. De vraag, waar ligt Lara? En dat allemaal naar aanleiding van een WhatsAppje wat we hebben mogen ontvangen van strijder Ronald, die momenteel in Lara op vakantie is. En bij zijn appje zat ook een prachtige foto. Een foto met palmbomen en pittoresk vakantieuitzicht. Maar ik zal eerlijk zijn, open kaart spelen. Ik heb aan Ronald moeten vragen, waar ligt Lara? En hij heeft mij een antwoord gegeven. En ik heb dezelfde vraag zojuist ook gesteld. En van jullie kreeg ik allerlei landen toegestuurd. Volgens sommige ochtendshowstrijders ligt Lara in Spanje, Italië. Ik heb zelfs nog een India binnengekregen. Iemand anders, Wouter Klaassen uit Gelderop, die antwoordde mij. Ik hoop dat Lara nog op bed ligt. Je hebt een hele zware nachtdienst achter kiezen. Nou Wouter, deze Lara bedoel ik niet. Ik bedoel Lara waar Ronald op vakantie is. Nou, ik zal het je vertellen. Deze Lara ligt in Turkije. Dat gezegd hebbende, de tijd is rijp voor uur nummer 2 van de ochtendshow. En dat komt zo meteen na de break. Met in dat tweede uur van de ochtendshow onder andere de bekendmaking waar vandaag de 4 kaarten naartoe gaan. Voor de Braai Live komende zondag in Vlijmen. Wil je daar naartoe op onze kosten? Even de Braai appen. De Braai appen naar de studio. 085-760-9936. Straks is natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender. Fijne muziek om de dinsdag te vieren. De J&D Ochtendshow. Kortom, blijf er gewoon bij. Bakker gaat aan de koffie. En ik laat je achter met Stef Eckel. Tot zometeen.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTN Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
7: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
8: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: Hele goedemorgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdag de 6e oktober met zo meteen John de Bever. Maar eerst zie je Rutger van Barneveld.

0: moela, drink je eerst een bak koffie? Een kar of twee.
1: Willem Bakker.
2: Radio JND.
3: Laatst stond ik in het plaatselijk dorpshuis en had wederom een enorm succes.

0: Bever met Het is moeilijk bescheiden te blijven. En John de Bever.
1: J&D Winterfestival.
0: Hij zal erbij zijn op zaterdag de 21ste november aanstaande bij het J&D Winterfestival. Net als Likke Pep, Jeroen van Zelst, Jeffrey Heesen, Django Wagner, Corrie Konings, Jan Biggel en nog vele, vele anderen. En score kaarten, hè? jndwinterfestival.nl. John de Bever draaiden we zojuist dus en daarvoor Rutger van Barneveld. En die is er ook bij hetzelfde winterfestival waar ik het zojuist over had. Hey, dit is de J&D Ochtendshow. Het is hartstikke dinsdag vandaag, 6 oktober 2026. Nog tot 9 uur deze dinsdagochtend, de ochtendshow van Radio J&D. En wat gaan we allemaal doen? Nou, in ieder geval kaarten weggeven voor komende zondag in Café Den Braai in Vlijmen. Den Braai Live. En als je daar op onze kosten naartoe wil, dat kan. Dan moet je even Braai appen naar de studio. 085-760-9936. Als je gebeld wordt in de loop van deze ochtendshow, dan heb je kaarten in je pocket. En dan kun je gaan genieten van onder andere Charelle, José, Ferry de Lid, Jack van Raamsdonk en nog vele, vele anderen. En naast dat we kaarten weggeven voor Den Braai Live, ook nog strakjes omstreeks 9:15. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek. En als een stukje service richting jou, zetten we onze inbox wagenwijd open. Dus kom maar op, vertel ons, wie ben je? Waar luister je? Wat wil je horen? Wat ga je sjouwen vandaag? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld naar J&D kunt luisteren. Op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie in je broekzak hebt zitten, nou, dan zit je op de eerste rij. Dan kun je rechtstreeks met ons chatten, met de studio van Radio J&D dus. En als je de app niet hebt, heel snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936.

0: Uit het prachtige jaar 1988, het jaar dat het Nederlands elftal Europees kampioen voetbal werd. En ik zelf mijn diploma metselen haalde aan de LTS in Wijk en Aalburg.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Om een lang verhaal kort te maken, we draaiden Jazz and the Plastic Population met The Only Way Is Up. En daarvoor kon je luisteren naar René Vroger. Ik heb je lief. Hey, laten we eens even in onze inbox gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. En dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app deze even door. Zo kregen we het afgelopen uur appjes. Onder andere vanuit Odilia Peel. JND staat ook aan in Budel. Hilvarenbeek, Helmond. Verder staat JND aan in de Biezenmortel. Maden, Eindhoven, Dongen, Almkerk, Den Bosch, Neerrijnen. En last but not least in Sprundel. Dan Robert Duizer uit Boergessel. Die is er deze ochtend ook weer bij. Straks vertrekt hij naar Valencia. Voor

Bart en Willem, dat is een soort van PSV onder de metselaars. Een geoliede metselmachine van Theesebouw in Eindhoven. Vandaag zijn ze aan de slag in Sterksel. En ze schrijven, wij willen graag de stijger horen van Kafke. Dat is lang geleden. We gaan eens even kijken of we deze kunnen vinden, heren, in ons archief. Dan Petra van Schie uit Den Bosch. Ze is onderweg naar haar werk in Zaalbommel over een zeer drukke A2. Nog even snel een bakje koffie doen bij de lucht langs deze snelweg, zo schrijft ze me. En dan Arjan uit Venray, die stuurde ons een alleraardigst raadsel. Een J&D-ochtendshow waardige mop. Bakkertje, weet jij waarom het Kruidvat tegenwoordig gesuikerde tampons verkoopt? Die zijn voor zuurpruimen.

0: Week wel, zeg. Die pilsjes van net, dat ging goed. Hey, fijn weekend. Ik zie je maandag.
1: Maandag? Ik ben maandag vrij, jongen. Ik werk voor mijn eigen.
0: Oh, ja. Yeah.
2: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
3: Radio JND.

0: Home in Progress. Voor kunststofkozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoopend Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10. Verkeer rijdt om via de A9 en de A2. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoopend Watergaasmeer. 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Groningen-Heerenveen een 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Knoopend Drachten en Tijnje. 9 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. 30 minuten vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Sommige mensen.

0: Of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Rebirth.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Krookhorst samen met Brace, Billy Dans, Lassa en Pokey. En deze Pokey, ja, dat is een controversieel man. Dan zul je zelf afvragen waarom. Nou, deze Pokey, hij was de rapper die recent rapte in een overheidscampagne. Waarin opgeroepen werd om je vuurwerk in te leveren. Dat allemaal met het oog natuurlijk op de komende auto nieuw. Waarin voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod van kracht is. Ja, en ik kan je vertellen, wij hebben die spot ook gedraaid in onze blokken. En er kwam regelmatig vanuit de JND Ochtendshow strijders commentaar op. Lichtjes uitgedrukt. Hey, het laatste half uur van de ochtendshow met strakjes natuurlijk omstreeks 8:45. Die dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 6e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. En een van die puntjes die we tegen gaan komen betreft de datum 6 oktober in 1995. Ja. Toen startte RTL 4 met een Nederlandse misdaadserie op haar zender. En daar keken wekelijks op vrijdagavond

0: een aantal illustere namen. Onder andere van een man die 57 jaar geleden geboren werd in Vught. Het was een royalty-deskundige bij RTL Boulevard. En deze man in kwestie onderging ooit een maagverkleiding. En toen was er in één keer heel wat minder Mark. Zo heet hij, maar hoe heet hij van achteren? Verder is er een oud-omroepster jarig van Veronica. En een oud-minister die thans burgemeester is van Rotterdam. En ze werd 49 jaar geleden geboren in de Brabantse gemeente Altena. Wie is deze vrouw? Je hoort het zo bij ons al hier in de JD Ochtendshow.
1: Hey, Senna hier.
2: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver.

Berendsen was dat met Verlangen. En voor Yves Berendsen kon je luisteren naar Senna en Kleine Vogel. En toen was het wederom weer de hoogste tijd geworden om de leesbril op te gaan zetten. Het geschiedenisboek erbij te gaan pakken en deze open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 6 oktober. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, ik neem je mee. We gaan als eerste terug naar het jaar 1889. Toen vond de opening plaats van het cabaret de Moulin Rouge in Parijs, Franse hoofdstad. 1966, de chemische drug LSD werd toen illegaal verklaard in de Verenigde Staten van Amerika. Dan 1990, toen was op BRT1, CQ-TV1, op de Belg de allereerste aflevering te zien van FC de Kampioenen. Nog meer allereerste afleveringen, maar dan in 1995, toen was de allereerste aflevering te zien van Baantje op RTL 4. Baantje met de legendarische De Kok met COCK en de allereerste aflevering was de Motorclubmoord. Dan in het jaar 2000, toen was de allereerste aflevering te zien van de Amerikaanse actieserie CSI Crime Scene Investigation. En ook deze serie werd uitgezonden door RTL 4. Dan 2018, Alexander Pechtold, die maakte toen bekend dat hij na 12 jaar ging stoppen als partijleider van D66 in de Tweede Kamer. En de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Mark van der Linden tegen. Exact 57 jaar geleden werd hij geboren in Vught. We kennen hem allemaal als royalty-deskundige van RTL Boulevard. Dat deed hij overigens. Hij is daar niet meer te zien. Dan Quinty Trustful. Zij was ooit omroepster bij Veronica. Later werd zij tv-presentatrice, onder andere bij RTL 4. 55 jaar wordt zij vandaag. En de laatste jarige op de verjaardagskalender, dat is een politica. Ze was ooit minister namens de ChristenUnie. Thans is ze burgemeester van Rotterdam. En ooit werd zij geboren in de Brabantse gemeente Altena. Ik heb het over Carola Schouten. Ze is geboren in 1977. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Carola vandaag haar 49ste verjaardag viert.

Carola met Je ogen hebben geen geheimen meer. En we hadden een verdomd goede reden om muziek van een Carola te draaien. Want een naamgenoot vandaag, Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, die is vandaag hartstikke jarig. En ze viert haar 49ste verjaardag. En tot zover de ochtendshow. Het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. En vanmiddag, als de dinsdag bijna voorbij is, als werkdag, om 4 uur, dan is er Erik Kerkhoff met de J&D-middagshow. En vanavond, vanaf 8 uur, dan is er weer de gezelligheid van Radio J&D. De dinsdagavond van J&D met Johan. En vanavond krijgt hij Frank van Etten op de koffie. En niet alleen Frank van Etten, maar ook Marloes. Als dat niet gezellig gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Hey, en wat de ochtendshow betreft, morgenochtend bij Leven en Welzijn, dan zullen we er weer zijn vanaf 7 uur. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. En tot morgenochtend.

Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. En

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het op één na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakhond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A1 aan Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knoopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg, omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam Overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in 1 dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
10: Ja, die Snoeien Luiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Goedemorgen.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.
1: Bij JND.

0: jij die interessante vacature al gezien? Komt werken bij Van Lieshout. Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En komt werken bij Van Lieshout.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
4: Grintkeizer.nl.
3: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
6: Welk?
5: Ik ga trouwen.
6: Van de zaande naar toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
5: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.

0: kunst die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files worden korter en minder. Toch is het nog altijd druk op sommige plekken. In Friesland en het zuidwesten van het land komt nog mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. De weg is wel weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Delft. 4 kilometer langzaam rijden. Er is een kapotte vangrail op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Door een botsing met 4 auto's bij Almere Oostvaarders. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
4: Zimmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
6: Wist jij dat van Paint Project?
7: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh.
6: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
8: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
9: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
9: Paint
5: Check paintproject.nl.
0: Hey, wat een leuke band! Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bandje

0: Zorgspecialistbrabant.nl. Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Kijk nou, de Radelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste.

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
2: Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Schade

0: is?
1: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
0: Rijkers haarden!
1: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Van ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing. Met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Nadevesting en Diemen. De vertraging is 1 kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
11: 5859 57.
10: Of kijk op henk.jobs.
12: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
15: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
16: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
17: Ook bij je thuis.
18: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Aan de slag.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
3: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte is de rijbaan dicht bij afrit Oost-Voorne door werkzaamheden. 12 kilometer file vanaf Rozenburg, een half uur vertraging. En verkeer moet via de af- en oprit erlangs. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht, een kwartier vertraging door een ongeluk bij Lexmond. De rechterrijstrook is dicht. A29 Bergen op Zoom Rotterdam, door een kapotte vrachtwagen bij Knopend Hellegatsplein, 10 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel, een kwartier vertraging. 5 kilometer file tussen Oorschot en Knopend de Paars. 7 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
10: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional.

0: gehaktbrood.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
3: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Geldrop.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: is je rendé. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNR in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNR Eindhoven. RaymondHermans.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin.
8: Ja, zo.

0: eens opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: JND.
3: Win deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND ochtendshow en win.
2: JND.
3: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: houtwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A15 Rotterdam Europoort bij de Zuurhofbrug 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Rebirth.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Iedere werkdag brengt...

Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam, waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam-Europoort 4 kilometer file bij de Zuurhofbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
4: Gooi je afval aan de kant.
3: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
5: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Gij ook? En ook nog twee rechte handen?
6: Kom over de brug en maak die stap.
5: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
6: Kijk op debrug.eu.
3: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
4: rolcontainernederland.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De prijs van

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag. Bij J.M.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Rebirth presenteert Volle Bak.
4: Volle Bak.
3: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
7: Ja, die! Snoeijen-Luijten!
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen staat er een file op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam. Een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Schade

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
7: & Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio J&D.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Kijk nou, de Reddelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
7: 06-22-22-498. Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Kijk nou, de Reddelo!
6: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn drie mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat drie slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150.000 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. Twee dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkershaarden.
5: Kijk op rijkerssfeerharden.nl.
6: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
7: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
6: Jouw feest gegarandeerd een succes.
8: Met twilightentertainment.nl. Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
9: Gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
10: Dommel 18 grill en bar.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservice van Eijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
13: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: J&D.
19: Deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND ochtendshow en win.
20: JND. Jouw Nederlandse dag.
19: Jouw Nederlandse dag.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file. Vertraging van 5 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: De salamander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Die vakmanschap als geen ander.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Zo, die jongens van Bouwbedrijf even een box meer met Vechel, die kunnen bouwen, niet?
12: Ja, en die kunnen nog handjes gebruiken, hoorde ik.
11: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
13: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
11: Werken bij vanboksmeer.nl.
14: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie. Het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
3: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
0: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: rolcontainer.nl.
1: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainer.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaak, een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Schade?

0: 4.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
3: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown. Waar het altijd feest is. Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown. Waar het altijd feest is.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio J&D Successchijf.
1: Wij

0: jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
0: Check paintproject.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergeten.

0: soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Alblasserdam. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En door werkzaamheden op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Maasvlakte 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol. Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
4: DVZ aannemersbedrijf uit Bokstel zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Welkom.
7: Welkom
6: bij Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
8: Strijders, een hele goede morgen.
7: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
6: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
9: De JND Middagshow.
7: Het is altijd bij ons te doen.
6: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
7: Houd je radio op Radio JND.
10: JND!
6: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Goedemorgen!

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.

0: actions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar opvallend lange files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dit komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europoort Gorkum. Bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de werkzaamheden is de linkerrijstrook nu dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl. Of kijk op de website. Youme.nl. Xiumi.nl.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
12: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
14: Huh? Wat bedoel je?
13: De gehaktballen van de Ballenkoning.
14: De Ballenkoning?
13: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
14: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
15: Ben jij over je vloer aan het matten?
16: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
17: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
18: Lemmenvloeren.nl.
19: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
20: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
21: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
22: JND.
23: Win deze
2: deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND Ochtendshow en win.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Biedt vakmanschap als geen ander.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
8: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
9: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
10: ABN. Met de M van Magnifiek.
11: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
12: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
1: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
13: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
14: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds.

0: verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging nu op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. Is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerreis ook is daar dicht voor een ongeluk. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerreis ook dicht. En de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Rebirth presenteert Volle Bak.
2: Volle Bak.
1: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18 grill en bar.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Muurtje eruit, kozijntje erin.
7: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
6: Mooi,
8: ja. Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
9: Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
11: Komt

met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat dan een ander ook zijn.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die, Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Fideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
10: En nooit te veel betalen.
9: Gaan ze bij de vleuten halen?
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
11: Bestel nu ook eenvoudig online.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beaux in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beaux met BEAU.
13: Dit is
14: Radio JND.
13: Elke dag
14: jouw Nederlandse dag.
13: Bij JND hoor je thuis.
14: 4 uur.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoogwater en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wil dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: JND Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en een vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
17: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
18: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
17: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
18: En gratis vervangend vervoer.
17: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
18: Industrieweg 27 in Oorschot.
19: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
20: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
19: Maatwerk Sanitair.
20: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
21: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
22: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Schade.

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: J&D.
5: Win deze week op Radio J&D tickets voor Den Draai live op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de J&D ochtendshow en win.
4: Erik Kerkhoff.
6: Dinsdag 6 oktober op de kalender Wereld Dyslexiedag. Doe daar maar je voordeel mee. Tot een uur of 6 de middagshow van J&D.
7: Bij J&D hoor je thuis.
6: Dat bedoel ik.
7: Radio J&D.
6: Willy Dansen, Afro Brothers en Frans Bauer. En heb je

0: De doorgewinterde fans die horen liever de originele versie, maar de nieuwe fans die vinden dit juist leuk. Uit de serie Frans Bauer, Billy Dans en de Afrobotters. En heb je even voor mij?
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ja, inderdaad, 6 oktober op de kalender. Straks de krantenkoppen van 6 oktober 1995, 99 en 2002. Wat beroemde verjaardagen. En we hebben nog een fijne classic klaarstaan. Nou, met andere woorden, dit belooft nog een heerlijke middag te zijn.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Met John West. Kerkhoff.

Hij is erbij op het J&D Winterfestival. Vincent, dat ben jij. Daarvoor Timeless en Where's the Love. Dit is hem. In volle vaart. De laatste minuten van je werkdag tikken weg in de middagshow van Radio J&D. En deze artiest gaat er rekening mee houden. Bas Brummelhaus en de Wondervrouw.

0: pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherp.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
3: Waar heb je die vandaan?
2: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
4: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
2: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
5: Met twilightentertainment.nl.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
5: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, maar die is ook druk begonnen met inmiddels ruim 400 kilometer file al. En dat zien we vooral bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Op een aantal plekken ook veel vertraging door pechgevallen en ongelukken, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus op het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar opgelopen tot bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. De A16 bij daar richting Rotterdam, voor Dordrecht een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Er is ook al druk op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein, 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat opvalt toch is de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en Ravenstein een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 15 kilometer file met bijna 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bel even met Henk.
11: Ja, bel even met Henk.
10: Bel even met Henk.
11: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
10: 5859.
11: Kijk op henk.jobs.
12: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
13: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Je weekend begint op vrijdag bij J&D.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

die zaak heeft gedaan met de beste zangers. Want ja, heel veel mensen vonden hem toch maar een beetje vreemde vogel. Maar als je hem in dat programma ziet, is het gewoon volgens mij een hartstikke aardige gast. Ja, ja, absoluut. Hele middagshow van Radio J&D is keihard aan. Mart Hoogkamer zometeen met Kroeg in de Hemel naar Milan Milano. En voel je dan niet...

Mart Hoogkamer, Mart die ooit mee wilde doen met de beste zangers, heeft toen af moeten zeggen. En ja, hij zegt zelf dat hij nooit meer teruggevraagd is. Ik ben benieuwd of dat er nog van gaat komen. De middagshow van Radio JND, de dinsdageditie met Stef Eckel. Dan ben ik weer.

Je moet nog een paar weken wachten. Dan is zijn concert daar in Rotterdam-Ahoy. En ik denk dat zijn zoon, die inmiddels ook in de muziek zit, wel ook een optreden gaat doen. Dat zou zomaar kunnen. Je geeft hem eens ongelijk, hè, als je zo'n mooi podium krijgt. Ik geloof 30 in

0: Hey, Gani van Roosje naar Roosje, Jeroen van Zelst.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ha, dat treft. Ik neem je graag mee naar een jaartal in het begin van de 80's. Met Electric Light Orchestra. De band van Jeff Lynne. En de verhalen gaan dat hij en de muziek schrijft, het zelf zingt en alle instrumenten weet in te spelen. Nou, dan weet je wel dat niet rock'n'roll, maar hij king is. Absoluut. Je hoort hem hier, want het was een hit in 1983.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag. Het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog, wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden en later op de dag buien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Terug op het Ketelplein, het Prins Klausplein, stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek, staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden, ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
7: ABN. Met de M van Magnifiek.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: stolkbokstol.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekking.

0: Het heeft ze ook nog een mooie relatie opgeleverd. Koen en Roxy zijn een setje volgens mij via het huisfeestje wat ze samen uitbrachten.
1: De J&D Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Daarvoor nog zo'n ander mooi duet. Senna en Sven Versteeg en Vuurwerk. De Middagshow van Radio J&D in uur 2. Met zometeen wat ronde verjaardagen. Daar zit onder meer een hele goede moppetopper bij. En een man die ooit beter bekend stond als een soort van foute Klaas. Oké, je hoort het zometeen hier op de radio. Ik heb Juri Plaisier, ik heb René Schuurmans. De man die afgelopen zaterdag nog in de studio was. Tino Martin, de graddame. Dus we zijn er klaar voor.
1: Radio J&D. Erik Kerkhoff.

0: Martijn Schuurmans, perfecto. Checken we even de verjaardagen voor 6 oktober. Carola Schouten is jarig. Tegenwoordig de burgemeester van Rotterdam. Ze viert vandaag haar 49ste verjaardag, dus het hele stadhuis aan het gebak. Klaas van Kruistum viert zijn 50ste verjaardag. De moppetopper Howard Komproe wordt vandaag 55. Quinty Trusvel viert ook haar 55ste verjaardag. En Hans Kersting, die altijd bij Paul de Leeuw in de decembermaand man speelt met een baard. Dan weet je ongeveer waar ik het op heb. Moet het een beetje netjes houden. Ja, hij wordt vandaag 66. Nou, heb je zelf wat te vieren? Dat vinden we altijd leuk. Laat het ons weten. WhatsApp de studio 085-760-9936. We krijgen via de beste app ook vragen of we al tickets weggeven voor het J&D Winterfestival. Dat doen we misschien op het einde, als we er nog een paar over hebben. Maar tot die tijd ben je van harte uitgenodigd om ze even te checken op de website www.jndwinterfestival.nl. Gaat dames zometeen met een zuiver hart. En eerst hoor je natuurlijk de one and only Tino Martin.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag. Radio J&D.

11 jaar geleden. Een hele grote hit voor Tino Martin. Je hoort hem hier op de radio. Dit is Radio JND en het is goed zo. Alweer bijna 5:30. Lekker onderweg naar huis. De dinsdagavond.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Rox.nl. Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt redelijk gebruikelijk voor een dinsdagavond met zo'n 600 kilometer file in totaal. Een aantal plekken behoorlijk wat vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A12 valt op, Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein is een auto gestand met pech ook. Hier staat 13 kilometer file en hou rekening met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Wie van Elektra houdt?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer.

0: zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste...

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Erik Kerkhoff.

gaat de theaters in, maar ik kan me niet voorstellen dat het echt zo'n zitconcert wordt. Toch? Nee, met al die feestnummers. Heerlijk. Marco Schuitmaker en Loesoe. In de middagshow van Radio JND met zometeen nog de krantenkoppen van toen. Ik heb Damien van Os, een hard to get, maar eerst hoor je Anton.

0: single van Damien van Os.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 1995, 6 oktober. Bij RTL 4 is de eerste aflevering te zien van Baantje. Piet Reumer speelt daarin inspecteur de kok met COCK. De kok had de gewoonte om zijn hoed op het haakje van de kapstok te gooien. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een beetje een guilty pleasure van mij. Op een verloren moment wil ik nog wel eens een paar afleveringen kijken. En ik vind het nog altijd leuk en spannend. Het camerateam van Willebrod Friken landt aan parachutes in de tuin van het zwaar bewaakte Big Brotherhuis in Almere op 6 oktober 1999. Martijn, Wieger en Bob werden met open arm ontvangen door de deelnemers aan het project. Ze werden in huis uitgenodigd voor de koffie en gingen zelfs met de deelnemers op de foto. En prins Klaus overlijdt op 6 oktober 2002. Het overlijden wordt om 21:50 bekendgemaakt door het NOS-journaal. 8 minuten later brengt de HMG-zenders RTL 4, RTL 5 en Jorin het nieuws. De NOS blijkt 3 kwartier eerder van het overlijden van de prins op de hoogte te zijn gebracht dan de commerciële omroepen, die daarmee toch wel een soort van achterstand kregen. Dat is ook wel apart, hè? Maar goed. Het is 17:50. Je luistert naar de middagshow van JND en daar hebben we een man met een prachtige stem, een donkerbruine stem.
1: Radio JND.
0: Het is Bouke.

Wat was dit een mooie liedje. Uit een hele mooie tijd. Jan Smit was hartstikke populair in 2005. Alweer 21 jaar geleden. En het kon niet op voor hem. Hey, vanavond is Johan er weer. Ik wens je daarbij veel plezier. Morgenochtend is Willem er weer met Oude Meuk woensdag op Radio JND. En morgenmiddag om 1 uur of 4 sluit ik graag weer bij je aan. Dit is Marianne Weber.

0: in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net, toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
14: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
13: Maatwerk Sanitair.
14: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
15: Dit is
16: Radio DND.
15: Elke dag.
16: Jouw Nederlandse dag.
15: Bij JND hoor je thuis.
16: 6 uur.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten, en terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog. Ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
15: JND Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda, tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum, 18 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. A27 valt op, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een 30 minuten. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid, 4 kilometer met een kwartier. vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Hey, wat een leuke band! Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bandjes.

0: specialistbrabant.nl. Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
1: J&D.
2: Win deze week op Radio J&D tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de J&D ochtendshow en win.
1: J&D. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND successchijf.
1: Bij JND.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechten.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs Bijbol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op

0: Toto.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Tegel eruit, boompje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het tuinafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse I-U-M-I.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat nog altijd een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Dus Bijbel.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Hallo, waar gaan we heen met het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
7: Al je afval aan de kant met rolcontainer.
6: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
8: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
7: rolcontainernederland.nl.

0: Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
2: Waar heb je die vandaan?
1: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
3: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
1: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
4: Met twilightentertainment.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uit best.
4: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.

0: voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leibomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomspecialist.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
7: ABN. Met de M van Magnifiek.
8: Dommel 18.
9: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Vaarwel, zal de ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee. Dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
14: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoop het Bankhoef 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nog altijd zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die Snoeijen-Luijten.
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
9: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
0: JND. Win deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sharelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND ochtendshow en win.
10: JND.
0: De avond van JND.
10: Van JND.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's.

0: en nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen.
0: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
0: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de M15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging nog altijd bijna een half uur. En het is druk op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Home is where the heart is.
10: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
9: Rijkers Haarden.
10: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken... dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100... bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt... op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: gaat die dicht. Ik draai hem dicht. Dicht, dicht. Ik draai hem dicht.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: J&D. Radio J&D.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Schade

0: Motor, die gaat shinen als nooit tevoren.
1: Kom naar de nieuwe locatie, Eckenstein 7404.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik app het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
1: Container Nederland.
2: Mooi ja.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: tranen niet.
1: Avond van J&D.
2: Johan Linssen.
0: Ja, het is weer dinsdagavond. Even na de klok van 8 uur. Om precies te zijn. Bijna 9 over 8 inmiddels. En ja, ik was vorige week was ik er niet, want er was een kermisvier. En toen kreeg ik een berichtje van iemand van een vaste luisteraar. Veel plezier op de kermis, Johan. Geniet ervan. Toen dacht ik, hoe weten ze dat toch? Hè? Ik was alweer bang dat ik gehackt was en zo. Toen dacht ik, oh nee, dat heb ik volgens mij gewoon 2 weken geleden op de radio vermeld. Maar goed, we kunnen nou langzaam af gaan tellen naar. Ja, eerst krijg je Halloween. Hè? Dat wordt steeds ook een grotere gekte in Nederland. Dus dat is deze maand, geloof ik alweer. En dan kunnen we langzaam naar, naar het J&D Winterfestival af gaan tellen. Nou, die kaarten kun je gewoon krijgen. Volgens mij zijn we daar volop mee bezig, als ik me niet vergis. En dan, wat ik altijd heel erg leuk vind, het gezelligste van het hele jaar, dat is kerstmis, daar kunnen we ons voor opmaken. En vanavond maken we ons iets minder op, tenminste, ik maak me niet op. Maar zij ziet er altijd op het top uit. Ik heb het over Marloes Oosting. Goedenavond, Marloes.
3: Ja, een hele goedenavond.
0: Wat leuk dat je er bent.
3: Ja, ik vind het ook heel erg leuk dat ik hier weer te gast mag zijn. Daar heb ik die 3 uurtjes zeker wel voor over.
0: Ja, ja, 3 uur in de auto gezeten, want je woont in Duitsland.
3: Ja, klopt. Hoe en op de hoogte van Groningen.
0: Ja, hoe heet het daar ook alweer?
3: Het dorpje zelf heet Kloeze.
0: Oh, dat is wel een leuke naam.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Klinkt wel een beetje Duits, toch?
0: Ja.
3: Kloeze.
0: Ja, en ben je dan het meeste in Nederland of het meeste in Duitsland te vinden? En dan heb ik het eigenlijk over in dagelijks leven qua boodschappen doen.
3: Nou, Nederland. Ja.
0: Ja?
3: Weet je, ik ben een grensbewoner. Dus ik doe eigenlijk mijn boodschappen ook in Nederland. Dat is gek misschien. Want ja, iedereen doet het in Duitsland.
0: Ik ga altijd naar Duitsland.
3: Ja, omdat het daar wat goedkoper is, zeggen ze. Maar ik vind tegenwoordig vind dat ook wel meevallen. Het wordt ook duurder.
0: Nou ja, de frisdranken zijn daar wel goedkoper. Zeker als je de aanbiedingen hebt.
3: Zo heb je bepaalde producten inderdaad. Maar zoals de groente is in Duitsland weer duurder.
0: Ja.
3: Ja, maar goed. Zo heb je ook wel je eigen producten. En dat heb ik bijvoorbeeld bij, nou ik zou de naam niet noemen, maar echt een typisch Nederlandse winkel. En daar ga ik altijd heen. En ja, weet je, dat zijn je vaste producten. En daar kan ik me niet van loslaten, zeg maar. Dus nee, ik ga naar Nederland.
0: En de taalbarrière, spreek je een beetje Duits?
3: Een klein beetje, ja.
0: Ja, dus is het ook niet heel makkelijk om daar een wasmachine te gaan kopen. Om je dan helemaal uit te leggen van ik wil dit, ik wil dat.
3: Nee. Niet helemaal in details treden. Dat lukt niet. Maar met handen en voeten lukt het al gauw. Ach, weet je, als je een beetje Gronings praat, een beetje met een accent, dan verstaan ze je daar bij de grens.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja. En waar ben je oorspronkelijk geboren dan?
3: Nou ja, ik kom ook echt uit het noorden. Ik ben oorspronkelijk geboren in Assen. Dat is Drenthe. Dus dat is gewoon, klinkt altijd een beetje boers, zeggen ze, hoor ik altijd. Dus,
0: ja, maar toch vind ik jouw accent, verraadt het niet meteen.
3: Nee, ik ga ook zeker niet zo praten.
0: Je kan het wel.
3: Ja, ik kan het wel, zeker. Ja, maar ik vind het ook afschuwelijk hoor. Dus lekker ABN.
0: Ja, dan vragen sommige mensen zich wel eens af, heb jij mediatraining gehad of iets met praatles of zo?
3: Nee, maar het is me wel eens geadviseerd. Omdat ik best wel heel snel praat. En doordat ik heel snel praat, flap ik er ook altijd heel snel van alles uit. En dus mij is wel eens geadviseerd, je kan beter eens op een mediatraining. Maar goed, dat is al jaren geleden hoor. Nu weet ik dat zelf wel een beetje te dimmen.
0: Nou, daar gaan we het dadelijk eens even uitgebreid over hebben. Maar eerst Ferry de Lids en I Love You Baby.

0: Ja, Ferry de Lins hoorde je met I Love You Baby, ik zei het net al.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, en we hebben het net al gehoord, Marloes Oosting in de house. En hij is ook binnen onze eigen Frank Vanette. Een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, je was wat later.
3: Ik was, ja, nou, ik heb echt moeten racen.
0: Hoe komt het?
3: Ja, ik moet je natuurlijk aan de snelheid houden in dit land. Maar ik moest uit Duitsland komen. Het was 2 uur rijden, 199 kilometer.
0: Ja, vind ik een slecht excuus, hè. Want Marloes moest ook uit Duitsland komen. Die moest 3 uur rijden en die was er wel op tijd.
3: Ja, die was, maar die is eerder weggereden.
4: Klopt.
0: Zijn jullie hier zo? Ja, zo zijn wij. Nee, we gaan er een leuke avond van maken. Ja, ik zeg het heel vaak, ik bereid het nooit in den treuren voor, want ik hou van spontaan. En ik probeer altijd een beetje achter jullie dingetjes te komen. Wat jullie in het dagelijks leven, behalve de muziek, nog meer allemaal doen. En we willen natuurlijk alles van jullie prachtig duet weten. Maar het eerste wat ik vanavond van jullie wil weten is hoe jullie dag eruit heeft gezien vandaag. Hebben jullie een drukke dag achter de rug?
3: Ja, nou, jij begint.
4: Ja, ik gewoon zoals normaal eigenlijk.
0: De kindjes?
4: Ja, de kindjes naar school brengen en thuis het huishouden doen. En de kindjes weer ophalen en klaarmaken.
0: Ja, we hadden het net over Duitsland, dat je daar woont. Hè. Gaan jouw kinderen ook in Duitsland aan de school? Of gaan die gewoon in Nederland naar school?
4: Nee, wat ik net zei, inderdaad grensbewoner. Ik heb echt alles in Nederland. Dus niet alleen die boodschappen, maar ook de kinderen gaan lekker naar Nederland naar school. Ik vond het heel belangrijk dat ze de grammatica in het Nederlands leren. En anders krijg je van die Duitse kindjes. Dus dat wilde ik niet. Dus gewoon lekker naar de Duitse, of naar de Nederlandse school.
0: Ja, nee, ja, dan gaat mijn tweede vraag. Want ik denk, dan kan ik gelijk eens even vragen of dat die Duitse scholen beter zijn dan Nederland. Maar dat.
4: Ja, ik heb gehoord dat de Duitse scholen wel beter zijn eigenlijk. Maar ja, dat weerhouden mij ook niet.
0: Ja, maar Frank, jij hebt ook nog kleine kinderen. Ik hoorde gisteren in het nieuws dat ze dus in Den Haag hebben bedacht dat ze een advies, hè, want het komt niet in de wet, maar het is een advies, dat ze dus op de basisscholen en het voortgezet onderwijs de mobiele telefoons willen gaan verbieden.
3: Ah, oké. Okay.
4: Is dat een goed iets?
3: Ja, dit land is natuurlijk hartstikke knetterziek.
0: Ja, dat is.
3: In dit land gebeuren allerlei dingen waarvan ik denk, ja, moet dat nou? Ik bedoel, waar is die nostalgie en die warmte en gezelligheid nog zoals het vroeger was?
0: Ja.
3: Met al die mindere regels en gewoon ons kent ons. En het land wordt er niet leuker op. Maar
0: ik vind het betutteling. En weet je wat het gekke is? Het is een advies, hè? Het komt dus niet in de wet. Scholen mogen dat zelf bepalen. Maar ja, die volgen natuurlijk de meute weer.
3: Ja.
0: Dan denk ik, ja, ik vind het op zich wel goed dat ze daar wel over nadenken. Want als ik af en toe zie hoeveel kinderen er met een mobiele telefoon lopen.
3: Klopt.
0: Of volwassenen ook in de winkel, boodschappen doen.
3: Zeker. Het zal ongetwijfeld zijn redenen hebben. En weet je, je bent ook op school om te leren natuurlijk. En een goede studie is denk ik voor elk kind belangrijk.
0: Ik denk belangrijker dan ooit zelfs.
3: Ja, nou, aan de ene kant, ja, kijk, ik heb mijn zoontje meegenomen van 12. Hij is morgen, heeft hij toevallig studiedag, dus hij is vrij.
0: Ja, dat stikt er tegenwoordig ook wel, studiedagen.
3: Ja, alleen, ja, hij zegt gewoon tegen me, pap, ik ben geen studiebol, terwijl die hartstikke slim is. Hij zegt, ik wil gaan zingen. Dus ja, ik stimuleer hem en dat wordt gewoon een nieuwe zanger.
0: Ja. Ja,
3: want wat heb je vandaag de dag nou echt eerlijk aan al die diploma's dan?
0: Nou ja, ze zeggen altijd veel, maar uiteindelijk kun je 9 van de 10 keer omscholing doen en dergelijke.
3: Maar goed,
4: ja, ik heb mijn diploma inderdaad voor in de zorg, ouderen. Maar ja, ik heb er ook niks mee gedaan, want zingen, dat. Ja, dat is natuurlijk mijn passie, maar dat is ook hartstikke lekker.
0: Ja, en je doet ook iets met kleding, toch? Of doe je het nu meer?
4: Dat heb ik gedaan. Ik heb een eigen winkel gehad.
0: Ja.
4: Maar dat is al wat jaartjes geleden. Eigenlijk toen de kinderen geboren werden, ben ik daarmee gestopt.
0: Ja, dat hadden we vorige keer al besproken.
4: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is nou valt het weer helemaal in.
4: Ja, hè? Nu weet je het weer. Ja.
0: Ja, maar je had wel leuke fashion.
4: Ja, oh, dankjewel. Ja, echt bling bling.
0: Ja, en je hebt meegedaan aan zo'n tv-programma over fashion.
4: Shopping Queen Fips. Ja, dat was ook echt heel erg leuk. Ja, weet je, dat is ook mijn passie. Kleding.
0: Ja, dus dat zie ik ook in. En dan
4: moesten tegen elkaar strijden.
0: Het leek wel een beetje op elkaar.
4: Wat?
0: Ja, gewoon allebei een beetje die mode. Ja, niet exact hetzelfde, maar ik zag er wel een overeenkomst in.
4: Oké, oh, wat grappig.
0: Ja, je had ook andere dames die vielen echt wel uit de boot.
4: Ja.
0: Jullie hebben allemaal wel een beetje van dat mooie. Ja,
4: ja, klopt. Bling, bling. Weet je, mijn winkel heet de Gypsy Bling. Dus en Sienke heeft natuurlijk ook wel die roots en dus ook die stijl. Dus dat klopt wel, ja.
0: Ja. En Frank, ja, jij bent in het dagelijks leven muzikant. En ook een keer muzikant.
3: Ja, jongen. Ja, ik moet je zeggen, het begon natuurlijk allemaal 25 jaar geleden met Leven als Zigeuner.
0: Ja, die was er in één keer en toen was het.
3: Die was er in één keer. Ik werkte in een groentewinkeltje. Ik was gewoon een groenteboer. En dat vond ik hartstikke leuk werk. En uiteindelijk ben ik daar. Oh, dat was mijn telefoon, excuus. Uiteindelijk ben ik vanuit het werk het podium opgeklommen. En met Leven als Zigeuner was het gewoon 400 keer per jaar optreden. En dat was gewoon een gekkenhuis. En ik ben nu 25 jaar verder en ik zing nog steeds. En ik heb van alles meegemaakt, zowel privé als zakelijk. Alleen dat zingen, dat blijft erin zitten. En daar ga ik waarschijnlijk mee dood. Ja.
0: Ja, maar ja, even terug naar 25 jaar geleden. Henny Thijssen schreef.
3: Klopt. Ja.
0: Ja, dat is ook een apart iemand, vind ik dat. Ik vind een heel bijzondere man.
3: Ook.
0: Gewoon omdat je er meerdere hebt. Je hebt van die iconen. En hij is ook zo'n icoon. Daarom bedoel ik ook. Het is een icoon. Die man die heeft... het lijkt wel of dat hij alles in zijn leven mee heeft gemaakt. Dus echt, er zit een heel verhaal in dat.
3: En hij is een hele lieve man, maar ook heel veel meegemaakt in zijn leven. En ja, ik vind hem misschien wel een van de beste tekstschrijvers van Nederland. Ik heb met iedereen gewerkt. Maar Henny, die schrijft zo... Die heeft zulke mooie woorden die op papier zet. En dat vertaalt hij in muziek. Het is wel een van mijn grote leermeesters geweest.
0: Ja, hij schreef voor André Hazes het liedje Ga. En dat vind ik ook zo'n heel mooie tekst. Want er zit dan in... Ik heb je uitgezwaaid en dacht, daar gaat mijn hele leven.
3: Ja, weet je waar het over gaat? Dit liedje? Het gaat over zijn ouders.
0: Ja.
3: Over de ouders van Henny.
0: Dat heb ik volgens mij in een documentaire een keer
3: gezien. Ja, dat was prachtig.
0: Ja, dus, maar die keuzes van de woorden en de zinnen, zeg maar, dat is bij Henny, dat zit gevoed in.
3: Ja, dat heeft hij zo. Ja, Henny heeft zoveel liedjes voor mij geschreven. Geluk en Halleluja, Nederlandse tekst. En liedjes die ik nu nog steeds heel veel zing, die komen merendeel uit de hand van Henny. Het is wel echt een bijzondere schrijver.
0: Ja, en ik zei al even terug naar 25 jaar geleden. Had je altijd ambitie om te zingen of zong je al op feesten en partijen? Hoe is het
3: ontstaan? Nee, ik begon op mijn 9e jaar. Ik deed mee aan een talentenjacht in Nunspeet. Daar won ik de eerste prijs. En toen kwam ik thuis. Wij woonden toen in Lelystad. En toen kreeg ik van mijn vader een setje geluid, zeg maar. Zodat ik op mijn slaapkamer kon oefenen. En een 10 rittenkaart. En dat vergeet ik nooit meer. En dat was 10 zanglessen. En hij liet mij overal zingen in Amsterdam. Bij Café Bollejan, Peter Beense. En overal waar ik dan zong. Mien, de moeder van René Vroger. Die liet mij dan de weekend erop weer zingen. En zo ging het altijd maar alle kanten op. En dat zingen, dat ik weet het niet, die erkenning en gewoon... Het maakte mij vrolijk, omdat ik groeide op in een onveilige omgeving. Dus als ik zong, dan dacht ik niet aan verdriet en zorgen. En dan word je ouder en dan scoor je met een plaat. En voordat je scoorde met Leven als Zigeuner, zong ik van 8 tot 12 of van 9 tot 1... Sjouwend met mijn eigen boksen. En dan stonden we overal in het land.
0: Deed Django ook.
3: Dat was heerlijk.
0: Ja.
3: Dat was een prachtige tijd.
0: Ja, en hoe oud was je toen Leven als een Zigeuner uitkwam?
3: 19.
0: Ja, ik dacht 18, 19, ja. Maar dat heeft dus toch nog wel een aantal jaren geduurd... voordat je dan je eerste echte plaat opneemt.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe ontstaat dat? Veel mensen vragen zich dat wel af.
3: Nou, mijn vader, ik was gewoon aan het werk in de groentewinkel... en mijn vader die keek naar een uitzending van de KRO... en dat programma heette Memories. En in dat programma kwam Henny Thijssen voorbij... En aan het einde van die aflevering heb je dan de aftiteling. En daar stond een Henny Thijssen met Studio Dit of dat. En toen is mijn vader hem gaan opzoeken. Volgens mij nog via de telefoongids.
0: Ja, dat denk ik.
3: Ja, is echt. En zo. En mijn vader was een bezige bij. En die was altijd bezig met zijn zoon Frank promoten. En zo kwamen we bij Henny. En toen schreef Henny eerst Pluk alle sterren. Dat was mijn eerste single. Ik woonde toen in het noorden van het land. En dat stond toen daar in de RTV Noord... Not 19 heette dat volgens mij, in de hitlijst. En daarna bracht ik Geluk uit. Dat was eigenlijk ook gelijk een plaat die het heel goed deed.
0: Ja, toch dacht ik eigenlijk dat Geluk later kwam. En dat kwam natuurlijk door die Leven als Zigeuner. Die werd zo groot.
3: Ja, ja, we hebben eerst Pluk alle sterren, toen kwam Geluk. Ja. En toen kwam Leven als Zigeuner. En toen kwam het album De Weg naar Geluk.
0: Ja.
3: En daar werden er 50.000 van verkocht. En dat was, ik deed free recordshop tours en... Het was een gekhuis.
0: Ja, toen was het nog heel anders natuurlijk.
3: Ja.
0: Daar kunnen we het eigenlijk ook wel eens over hebben. Want nu zitten we in de digitale tijd. Toen was het nog wel fysiek. Braderieën, markten, singeltjes en heel de dingen. Maar het is wel leuk dat je al een paar keer nu Geluk noemt. Want die had ik uitgekozen en klaargezet. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Oh, leuk.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
1: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
2: kom werken bij Van Lieshout.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar garantie.
7: De goedkoopste veranda.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Holy moly!
11: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
12: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
11: En altijd met hoog rendementslas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
11: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
14: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
15: De tweedehands auto.
14: Hallo, met wie?
16: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
14: Oké, komt-ie.
16: GTI tweedehands.
14: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Gooi de kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Zo, die jongens van Bouwbedrijf heeft een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
6: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
5: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
7: Werken bij Van Boxmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
5: Werken bij vanboxmeer.nl.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
10: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte.

0: www.prijzenstorm.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Johan Lintzen.

0: Ja, dan zal ik je nooit laten gaan. Milan Milano, hoorde je.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, en daar hebben we ook niks meer van gehoord. Al heel lang niks meer van gehoord.
3: Zonde.
0: Ja, dat is jammer, hè?
3: Ja, hij ging zo goed. Ja, ik hoorde... ineens en...
0: Ik heb ergens opgevangen dat hij nog... iets met een comeback. Of ik zit er helemaal langs nu?
3: Nee. Nee, nee, dat wilde hij echt niet meer.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oh, dat dacht ik. Of, niet, ja, of juist niet meer, dat weet ik
3: ja,
0: niet.
3: Ja, dat. Juist niet meer.
0: Nee, ik weet wel, want we hadden het net bij de uitzending heel even over Telstar uit Weert, de studio van Johnny Hoes.
3: Ja.
0: Daar zijn de liedjes opgenomen.
3: Zeker, er zijn heel wat hits opgenomen.
0: Nee, maar ook van Milan Milano.
3: Oh, dat wist ik niet.
0: Volgens mij. Tenminste, echt? Ja, of ze zijn met hem bezig geweest, want er ligt nog een heel mooi liedje daar. Dat is geschreven door Fred Limpus, die... vroeger ook heel veel voor het Doe Maar in de studio het werk deed. En dat is een heel mooi liedje. En dat, ja, Fred zei, ja, als hij het niet op gaat nemen... dan mag het alleen iemand anders opnemen. Het moet wel passend zijn. En ik zeg, nou, sommige liedjes worden ook voor niks weggegeven... onderhand Frank, of niet? Ja, jij weet er wel veel van natuurlijk.
4: Ja.
0: Want jij hebt er ook heel wat geschreven.
4: Ja, ik heb veel liedjes gemaakt. En sommige liedjes die gaf ik ook wel eens aan de verkeerde. Maar ik schrijf altijd het liedje waar diegene bij is, dus... Ik ben altijd bezig als ik iets schrijf, dan ik wil het niet op de plank liggen. En dan schrijf ik gewoon iets op de man af. En dan, ja, dan gingen er wel eens hele goede liedjes wel eens weg. Met iemand ja, die helemaal niet zo goed kon zingen. Dat vond ik dan wel eens jammer. Maar ach ja,
0: ja
4: altijd iemand die nog geen ster is, kan ook zomaar een ster worden.
0: Ja, want Jeffrey Hezen schreef natuurlijk Cheerio.
4: Juist.
0: Ja, en dan vraag ik me wel eens af, had je hem dan niet liever zelf gehad?
4: Ja, ik denk dat Jeffrey ook gewoon op dat moment de pet op had van als schrijver. Ja, voor hem, hè, Justin de Wildestad, hè?
0: Ja.
4: Dus ja, het is wel een klapper van de plaat. Hè. Misschien heeft hij er wel een keertje een nachtje wakker van gelegen, stiekem.
0: Ja, dat zou kunnen. Zou zomaar kunnen. Maar goed, jij schrijft ook liedjes. Wat is het mooiste liedje wat je ooit hebt geschreven?
4: Nou, ik schreef een liedje voor Jacques Herp. Dat is een oude rot in het vak. Maar schreef ik het liedje Wees Niet Bang. En dat schreef ik in een tijd dat mijn vader ziek werd. En toen mijn vader overleed, hebben we dat liedje gedraaid op de begrafenis. Dus toen ik het liedje schreef, schreef ik het niet voor mijn vader. Ik schreef het voor Jacques. En uiteindelijk heeft dat liedje wat ik op dat moment schreef... een hele speciale betekenis voor mij gekregen. Dus dat is wel een liedje wat voor mij het meest aan mijn hart ligt. Wat ik dus geschreven heb voor een ander.
0: En als ik dan kijk naar jouw eigen carrière... wat is jouw favoriete Frank van Etten liedje?
4: Ja...
0: Want dat vind ik altijd leuk om dat van artiesten te horen. Want ja, wij hebben allemaal favorieten natuurlijk. Ik heb hem net eigenlijk gedraaid. Geluk vond ik ook een heel mooi liedje.
4: Ja.
0: En ik zei het net bij de uitzending om een van jouw allermooiste liedjes. Dat is geschreven door Jeroen van der Heijden. Dat is Mijn Kleine Jongen.
4: Ja.
0: Heet het volgens mij ook.
4: Ja.
0: En ja, dat is een albumtrack volgens mij geweest. Dus ja, een albumtrack, dat is altijd leuk. Je kent het of je kent het niet. Ja. Hè? Want het zijn niet de grootste hits natuurlijk. Maar dat is net zo bij Hazes ook.
4: Ja.
0: Ik vind dan vaak die albumtracks het mooiste. Maar ja, ik ben ook altijd wel benieuwd wat je zelf dan het mooiste vindt.
4: Nou ja, kijk, Huisje op Wielen, Leven als Zigeuners zijn natuurlijk joekels van hits. Zijn ook echt wel evergreens en die streaming, dat blijft ook maar gewoon doorlopen. En ik ben heel dankbaar voor dat soort liedjes. Want dat vult mijn agenda en dat heeft me iets gebracht in mijn leven. Alleen, ik ben nooit gaan zingen om bekend te worden of om succes te creëren. Ik ben gaan zingen omdat ik niet lekker opgroeide, dus ik... vond in het zingen mijn grootste liefde. En uiteindelijk ga je schrijven. En dan, ja, wat ik het allermooiste vind om te schrijven... zijn liedjes met een verhaal. Dus iets wat ik meemaakte in mijn leven. Dus ik vond ook weer een tool naast het zingen... dat ik me hard kon luchten in woorden op papier. En toen dacht ik, hey, als ik nou ook eens een beetje op keyboardles ga... dan krijg ik daar een melodielijntje misschien bij. Die verzin ik dan ook zelf. En dan komt er een liedje. En zo ben ik dat bij mezelf gaan ontwikkelen de laatste 15, 18 jaar... ja, ik heb heel veel mooie liedjes geschreven. Een van die liedjes is Oogje in het Zeil. Dat heb ik geschreven voor mijn zoontje hier, die ik mee heb genomen. Die heb ik de ene week wel, de andere week niet. Dat is een liedje, dat hebben we nooit gepromoot... maar dat is online gekomen een aantal maanden geleden. En het grappige is dat alles wat ik schrijf... dat komt later uit in mijn leven. Dus dat Oogje in het Zeil wat ik schreef voor mijn zoon... die ik dan om de week zag en elke keer als ik hem dan weer naar zijn moeder moest brengen... dan deed me dat pijn als ik daar de straat uit reed. Want ik ben vader in hart en nieren. En het liefst voor je elke dag wakker met je kinderen.
0: Ja.
4: En uiteindelijk zit ik nou in een scheiding. Met een vrouw die de kleine een beetje nou, iets meer bij mij weghoudt. En ik heb de kleine zomaar 2 weekenden per maand. Dus helemaal niet week om week. En dat liedje wat ik dus schreef voor mijn zoontje van 12, dat liedje lijkt nu helemaal op dit moment, hoe zeg je dat, passend in mijn leven met de situatie met mijn dochtertje. Dus dat zijn liedjes die raken mij, maar niet alleen mij. Ik was laatst in een boksschool, in een sportschool in Amsterdam, bij Mike's Gym, en daar lopen allemaal buffels van gasten. En dan kwam een kerel naar me toe met zulke armen. En ik denk, nou, wat moet hij nou? En toen zei hij, Frank, jongen, hij zat het liedje Oogje in het Zeil. Ik heb zitten huilen in mijn auto, ik heb zitten huilen in mijn auto. En dan denk ik, ja, daar doe ik het voor. Weet je, muziek, dat troost je, dat maakt je gelukkig. En dat moet muziek zijn.
0: Ja, en dan kijk even naar Marloes, want die is ook nog aanwezig.
3: Ja, ik heb niet zo'n emotionele band met mijn liedjes als Frank, hoor. Maar ja, ik heb zeker natuurlijk favorieten.
0: Ja, maar je hebt over het algemeen ook wel wat vrolijkere liedjes misschien. Maar,
3: ja.
0: Of meer uptempo liedjes, hè, wat snellere liedjes. Top. Maar dan kun je evengoed nog wel een liedje hebben waar je van zegt van ja, dat is voor mij toch wel echt ja. Mijn...
3: Ja, nou ja, Liefde van mijn leven, dat vind ik altijd een heel mooi nummer om te zingen op de bühne. Die doet het ook heel goed. Maar waar ik zelf heel veel mee heb, dat is bijvoorbeeld Bedankt voor je liefde. Die heb ik zelf geschreven. En die zing ik altijd op trouwfeesten. Dat wordt natuurlijk altijd aangevraagd. Maar dat is ook een beetje biografisch, weet je. Je hebt het zelf geschreven, dus daar heb je ook wat mee. Dat is een van mijn ballads waar ik wel echt een beetje een emotionele band mee heb.
0: Ja, en dat heb je dan niet bijvoorbeeld met Je zeurt te veel of met de piano, hè, 's nachts piano speelt. Omdat dat jou toch wel heel erg op weg heeft gebracht in je muzikale carrière.
3: Ja, zeker. Daar heb ik een andere band mee. Met Je zeurt te veel, ja, dat was in 2010. Dat kwam net voor de voorrondes van het Songfestival uit. En die had ik eigenlijk met een hele dikke knipoog uitgebracht naar zangerines toen. Hè? Je zeurt te veel. Ja, dus daar heb je natuurlijk dat mee. En dan met de piano heb je natuurlijk mee dat mijn eerste plaatje was. Die werd opgepakt. Dus ja, met elk nummer heb je wel een andere emotie.
4: Terwijl de piano, dat was wel echt een hit, hè?
0: Ja, een dikke hit.
4: Ja.
0: Heb je daar ooit een gouden plaat voor gehad?
3: Nee.
0: Nee, want dat is het nadeel in Nederland ook. Als die niet geregistreerd is, of althans als de platenmaatschappij niet bij die NVPI-maatschappij aangesloten is, dan zul je dus ook nooit een officiële gouden plaat krijgen. Er was van de week nog een heel stuk van over op televisie. Oh. En ze delen nu de gouden platen uit als Fly.
3: Ja, kijk, ik heb mijn platen allemaal zelf en niet bij een label. Dus ja. Dat zal het zijn.
0: Ja, dat kan het ook zijn. Ja. Want ik denk zeker, want Frank zegt het, als je 's nachts piano speelt, ja, dat was een monsterhit.
4: Nou.
3: Ja, wat ik zeg, hij wordt nog steeds aangevraagd. Ik moet hem nog altijd zingen bij optredens. Dat is bijzonder. Ze
0: je hoorde
3: nog
0: het
3: altijd
0: ook overal
3: mee.
0: Toen. Net zoals Leven van Zigeuner. Daar kon je niet onderuit komen op ieder feestje, iedere kroeg. En dat was met de piano was dat ook.
3: Ja.
0: Ja. Ja, dat was ver voor de tijd van J&D in ieder geval. Dus die kon ik niet boven water halen zo snel. Maar wel Je zeurt te veel. En dat vond ik ook wel heel leuk. En die gaan we even draaien.
3: Goed.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus-mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus-mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus-mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune. Er werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0. En Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: extensions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: De avond van J&D.
2: Johan Lintzen.

0: Eigenlijk.
1: Wacht ook, Kamer, hoorde je met Kroegen in de Hemel.
2: Bingo!
1: Ja, dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse bingo. Nee, wekelijkse bingo. Ja, en Frank die denkt, wat krijgen we hier nou allemaal? Ja, we hebben echt een bingo-ratje met allemaal balletjes erin. En ja. Dan gaan we bingoen.
0: Leuk.
1: Ja, dan weet ik niet of dat leuk is. Nou, we hebben ook een vragenlijst bij. Er zitten 90 vragen op het papier. En als het goed is, ja, dan zijn er een heel deel ballen uit. Want we hebben het natuurlijk al vaker gespeeld. Maar er zit er ook nog een hele hoop in. En die balletjes die bepalen uiteindelijk de vraag die ik aan jullie ga stellen. Ja, het zijn moeilijke vragen. Denk ik. Nummer 4 op papier. In een laag getal. Wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt, Marloes?
3: Oh, de grootste blunder.
1: Ja.
3: Oh, op het podium of gewoon?
1: Nou, gewoon, er mag alles zijn.
3: Oh, jeetje. Ja, jij lacht. Weet jij er een? Arnold? Nee? Grootste blunder.
1: Ja, iedereen maakt blunders toch?
3: Ja, vast. Maar ik kan het even niet 1, 2, 3 zo voor de geest halen. Nee.
1: Jij, Frank?
0: Blunder? Ja,
1: ik denk dat je nou gaat zeggen, heb je even, maar...
0: Ja, echt. Ja, ik heb wel veel blunders gemaakt ook, maar...
1: Je mag wel iets dichterbij komen, want dan kunnen mensen beter horen.
0: Ik zit wel lekker relaxed voor me thuis hier. Ja, blunders, joh. Ja, ik heb wel eens op een podium staan dat ik zei, hey, Rotterdam, en er stond ergens anders. Maar even bij wijze van spreken, dat je wel de verkeerde plaats nam of... Ja, wat ik ook een keer gehad heb, ik moest naar een optreden toe in... Nou weet ik even de naam niet, maar die naam van de stad of dat dorp, dat bestond, daar was ook al een tweede van, zeg maar. En die heb je in Gelderland en ik dacht ergens in Noord-Holland of zo, wat kan ook ergens andersom zijn. Maar goed, in ieder geval, wij reden dus naar Gelderland en ik moest dus in Noord-Holland zijn.
1: Ja.
0: Dan gaat er echt iets goed mis.
1: Dan gaat er iets mis, want dan heb je een beetje...
0: Dat vind ik echt een blunder. En dan moet je dan uitleggen aan je boekingsbureau.
1: En dan heb je een beetje een probleem, want dan kun je nooit meer op tijd...
0: Nee, dan kom je nooit meer op tijd. Dan is het gewoon over uit te sluiten.
3: Ik heb wel, dat herinner ik me nu, maar dat heeft niks met muziek te maken. En dat is ook al echt lang geleden. Toen werkte ik dus nog in een kledingwinkel. En ja, dat is me echt altijd bijgebleven, want dat was echt verschrikkelijk. Ik kon wel door de grond zakken. Dat was een vader met zijn dochtertje... En ik moest dan een hele outfit bij elkaar verkopen. Een riem erbij, een ketting erbij. Weet je wel, dat moest. En dat meisje die ging de kleedkamers in. En dan pakte ik wat dingen om erbij te verkopen. En ik weet nog wel dat ze iets van een geel shirtje of zo aan had. En toen pakte ik iets bij wat leuk bij die geel, een gele kleur combineerde. En toen zei ik, weet je het al of niet?
0: Nee,
3: nou, toen zei ik dus, die vader stond daar en toen kwam ik erbij. En toen zei ik van, nou, en dit hele... dit geile leuke broekje, maar ik bedoelde het gele leuke broekje. Dus weet je wel, dit geile leuke broekje maakt het helemaal af. Maar ik bedoelde gele leuke broekje. En die vader die keek mij aan en mijn baas stond achter mij. Woest keek ze. Maar ja, het was gewoon, ja, dat kan gebeuren toch? Je bespreken, maar gele broekje wou ik zeggen, maar ik zei geile broekje. Ja, dat was een hele grote blunder die me dus echt bijgebleven.
1: Nou, dat is geen blunder, dat was gewoon geniaal.
3: Ja.
1: Ja, hij was een klein kindje misschien. Maar ik bedoel geniaal in de zin van, ja, zo'n verspreking is gewoon leuk.
3: Precies.
1: Toch?
0: Natuurlijk, is toch grappig.
1: Ja, of je zegt gewoon op zondagmiddag 30 graden. Als je heel veel in de avond op hebt getreden. Om een uur of 3 smiddags 30 graden. Goedenavond allemaal, als je het podium opkomt. Ja, dat is ook zoiets lekkers.
3: Ja, dat
1: kan ook gebeuren. Maar ja, ik vond dat...
0: Ik heb nog een keer zo'n blundertje gehad. En had ik 2 oortjes in. Ik heb die monitors in mijn oren, zeg maar. En ik stond op het podium... En dat was eigenlijk de blunder van mijn geluidsman. Want dat geluid stond niet aan op de box. Hè, maar ik was wel aan het zingen. Dus iedereen die zat... dat was echt niet fijn. Dat was niet prettig.
1: Goed, de volgende vraag.
0: Nummer, de laatste dag.
1: Nummer 65 heb ik. En daar hoort bij... Ah, dat is ook wel leuk. Ik ga toch weer met Marloes beginnen. Ben jij voorzichtig met geld of geef je het gemakkelijk uit? Of kan ik het beter aan Arnold vragen?
3: Eigenlijk, ja, redelijk. Ja, ik spaar wel heel veel. Maar ja, als ik iets leuks zie, dan koop ik het ook. Dan geef ik het ook wel snel uit.
1: Dus je bent niet superzuinig?
3: Nee. Ik ben niet superzuinig, nee.
1: Nee, dat is een bijkomstigheid van het artiestenvak natuurlijk wel vaak... dat je dan ook wel makkelijk iets kan spenderen, zeg maar. Of gemakkelijker iets kan spenderen. Maar je hebt bepaalde regio's, zeg maar. Dan zeggen ze wel eens Limburg is zuinig. Maar dat is bij jullie in de regio...
3: Nee.
1: Niet specifiek. En jij zelf ook niet. Frank? Ben jij, geef jij makkelijk geld uit? Of ben jij voorzichtig met geld?
0: Ja, ik hang niet echt aan geld. Ik denk wel aan mijn pensioen. Maar ik heb op zich dat allemaal wel goed voor elkaar inmiddels. Maar Ik vind het gewoon fijn om dingen weg te geven. Om mijn familie en iedereen gelukkig te zien. En ik heb voor mezelf niet veel nodig. Ik heb wel bepaalde dingen waar ik aan hang. Maar ik rijd een mooie auto, ik heb een mooie horloge. Maar ik ben net zo gelukkig op mijn fiets. Want ik fiets ook, dus ik hoef niet veel. Ik vind het gewoon fijn om de mensen om me heen gelukkig te maken met dat wat ik kan doen eigenlijk.
1: Ja, jij bent niet echt materialistisch.
0: Nee, helemaal niet.
1: En jij, Marloes, materialistisch? Nieuw tasje of een dingetje?
3: Ja, ik denk dat misschien een beetje vrouwen eigen.
1: Ja, daarom vraag ik het ook eigenlijk. Ja.
3: Ja, maar ja, weet je, als je gezond bent en gelukkig, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik ben liever echt gelukkig in een flatje dan heel ongelukkig in een villa. Ja, dat wel.
0: Ja, het is wel mooi wat je zegt, want ik woon in Vinkeveen nu sinds een klein jaartje. En ik woon aan het water in een ik noem het een poppenhuisje. Niet super groot, ook niet te klein of zo. Voor mij helemaal prima. Maar daarvoor woonde ik in Apeldoorn en het huis staat te koop. Daar had ik gewoon 12 slaapkamers, een gym, een sauna, een zwembad en alles wat je maar kan wensen. Maar dan was ik diep ongelukkig. Dus het zit hem ook niet in hoe groot je huis is, maar hoe warm je thuis is. Het zit hem allemaal niet in grote, dure spullen of dat soort dergelijke dingen. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je het geluk in jezelf vindt.
1: Ja, nou eigenlijk wel mooi dat je het over huis hebt. Zou je niet terug willen naar je roots, naar de wagen?
0: Kijk, het grappige is dat ik ben nooit geboren in een woonwagen. Mijn vader was een kermisreiziger en eigenlijk een echte handelaar. En die woonde in een wagen in Den Haag. En ik ben opgegroeid in Lelystad. Een stukje Amsterdam. Maar ik ben gewoon geboren in Stadskanaal. Ik ben eigenlijk gewoon een jongen uit het noorden. Ik kom niet van het kamp. Maar de stempel heb ik gekregen door liedjes als Leef als Zigeuner. Ja. En ik heb... Kijk, het grappige in dit verhaal is dat ik... het woonwagencultuur draag ik een warm hart toe. Alleen ik heb het ook zo weten te bereiken daarin... dat ik de enige burger ben die... ze zakken vult met woonwagenmuziek.
1: Ja, maar daarom maakte ik even dat bruggetje. Want ja, heel veel mensen die denken dat, maar die weten het dus niet helemaal hoe dat zit.
0: Nee.
1: Maar ja, je vertelde je vader op de kermis. Wat hebben jullie daar op de kermis gestaan met?
0: Ja, met de steile wand en de schiettent. En mijn vader was Jenner, dus die deed winnen, prijzen blijven winnen... als je maar even meespeelt, als je maar even mee blijft spelen. Ja, dan gaat hij daar bijna weer zo'n grote mama papa weer. Nou, dat was mijn vader, die was dan de hele dag aan het praten in die microfoon.
1: Ja, dat is voor jou ook wel weggelegd, hoor ik.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen.
1: De volgende, dat is een klein stapje van 65 gaan we naar 63. Oh, dan gaan we met Marloes weer beginnen, denk ik.
3: Oh, waarom?
1: Ja, nou, ik weet niet. Ik vind het een hele slimme vraag voor jou. Zou jij meedoen aan de slimste mens? En hoe ver denk jij te komen?
3: Nee. Ik zou er nooit mee... Nee, ik ben niet heel erg slim. Ik ben niet dom of zo, maar ik ben ook echt niet slim. Niet voor dat programma, absoluut niet. Nee. Oh.
1: Dit is toch het antwoord wat je verwacht, Frank?
0: Dat is leuk.
1: Ja, nee, maar je zou niet meedoen.
3: Nee, zeker niet.
1: En jij, Frank?
0: Zeker.
1: Ja, ik zou het bij jou ook echt wel verwachten.
0: Ja, zou ik wel meedoen.
1: Ben je slim?
0: Zeker.
1: Ja? Weet je over alles veel? Of wat heb je?
0: Nou, ik ben wel onderlegd in vele dingen.
1: Ja, wat voor soort interesses moet ik dan aan denken? Sport misschien?
0: Nou, sport eigenlijk niet zo. Ik doe zelf kickboksen. Dat vind ik gewoon een mooie sport. En niet om sterk te worden, maar vooral voor mijn mindset en de conditie. Voetballen en dat soort dingen, tennissen en golven, ja, daar heb ik allemaal niks mee. Heel slecht, want ik heb ook heel veel vrienden die uit Leiden en Den Haag noemen erop. En die zeggen dan, hey Frank, kom want we hebben morgen wedstrijd dit. Dan kom lekker hierin een biertje drinken. Maar, en dan ga ik wel, maar dan is het meer voor het biertje dan voor echt de wedstrijd.
1: Maar ja, bij de slimste mensen hebben ze vaak de vraag een beetje in categorieën, zeg maar. Zal ik het maar noemen. Wat voor categorie hoop je dan dat er zou komen? Waar weet je het meeste van?
0: Welke categorie hebben we dan?
1: Ja, nou gewoon, dat mag je zelf zeggen. Waar jij van zegt, van, nou daar weet ik eigenlijk het meeste van. Geschiedenis of...
0: Geschiedenis ben ik denk ik ook een beetje slecht in. Maar ik denk dat ik vooral de wijsheid uit mijn leven heb. Met schade en schande word je wijs. En dan de reis die je hebt in het leven, daar leer je van alles. En ik was niet echt een studiebol, maar ik heb wel alles geleerd in het leven.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je daar heel veel wijsheid uit haalt.
1: Ja, nou, mooi gezegd. We gaan nog een vraag doen, voor de gezelligheid. Nu zijn we er toch. Even kijken, dit is een nummertje 9. Moet ik even naar de andere pagina. Daar hoort de volgende vraag bij. Welke gewoonte van jezelf, en dan zal ik met Frank beginnen... welke gewoonte van jezelf zou je graag afleren? Dat is eigenlijk een slechte gewoonte dus. Tenminste, hoe zou je het kunnen interpreteren?
0: Slechte gewoonte.
1: Ja, welke gewoonte van jezelf, het hoeft niet per se een slechte te zijn, maar welke gewoonte zou je af willen leren?
0: Boah, ik vind het lastig even.
3: Nou, zou ik hem dan doen?
1: Jij weet hem wel, ja.
3: Een slechte gewoonte. Ik ben altijd veel te veel in het huis bezig. Voordat ik naar bed ga, moet ik die kussens recht. Moet ik 3 keer aan de ovenknopjes voelen. Dat soort dingen. Hele slechte gewoonte is dat gewoon.
1: Ja, dat hoeft niet per se een slechte gewoonte te zijn. Dat is een gewoonte waar jij van zegt, nou, daar wil ik vanaf.
3: Ja, daar wil ik ook vanaf. Want soms ben ik te lang daarmee bezig voordat ik naar bed kan, zeg maar. Weet je, dat is een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een
1: dwangmatig.
3: Bijna wel, weet je. Het is minder geworden, maar...
0: Ja, bij mij moet ook alles gewoon gestructureerd zijn, hoor, om me heen. Ik ben wel een perfectionist in alles, ja.
3: Ja, maar weet je, ik wil dan eigenlijk, vind ik het zonde van de tijd. Want dan lig ik in bed en denk ik, oh, ik had meer kunnen genieten van mijn kinderen of zo, weet je wel. Dan zeg ik, ja, ga maar even snel douchen, doe maar even alleen. Of ga maar even op de game, even, dan kan ik dat even doen. En dan heb ik spijt van, als ik in bed lig, dan denk ik, ik had beter kunnen genieten van hun dan dat het huis weer netjes is. Morgen is het weer een troep, want wat heb ik nou aan? Ik wil mooie herinneringen maken met de kinderen. Weet je wel, dat.
1: Ja.
3: Oh. Dus dat wil ik...
1: Ik vind het wel een mooi antwoord, ja. Weet je het inmiddels, of sluit je een beetje bij Marloes?
0: Nou, ik ken dat zelf ook. Ik ben zelf ook wel opgeruimd en gestructureerd. En ik ken niet heel goed tegen chaos en troep omheen.
1: Dus word je daar onrustig van?
0: Vreselijk onrustig, omdat ik ben druk in mijn hoofd. Ja. Dus als het ook druk in mijn omgeving is qua spullen... en daar ligt wat en daar ligt wat, daar kan ik niet mee omgaan.
1: Ja, nou, ik wou zeggen, denk dat menig vrouw zou zeggen... kom maar, want de meeste mannen zijn heel chaotisch en ongeorganiseerd.
0: Maar ik moet je wel zeggen dat je kan alles wel in controle proberen te willen houden. Maar dat werkt eigenlijk ook niet. En ik ben 2 huwelijken verder. Dat lag niet alleen aan de vrouw, dat ligt ook aan Frank van Etten zelf. Want bij mij moet het ook allemaal te perfect. En dat zit je eigenlijk in de weg. En dat ben ik inmiddels bij mezelf gaan opzoeken. En dacht ik, ja, waarom heb ik dat? Ja, je wil het allemaal te goed doen. Maar dat is ook niet makkelijk voor een partner. Maar vooral heel lastig voor jezelf en niet leuk voor kinderen. En je wordt er ook niet gezelliger van. Dus ja, Marloes, laat die kussens ook maar gewoon lekker liggen.
3: Ja, dat moet ik ook doen. Ja, zeker.
1: Als je ouder wordt, wordt er vanzelf minder.
0: Arnold is blij. Arnold is blij.
1: Ja, dat snap ik wel. We zijn aangekomen bij de volgende vraag. 25. Nou, eens even kijken of dit leuk is. Wat is de grappigste vergissing die iemand over jou maakte? Dus deze vraag lijkt een beetje op de blunder. Alleen nu is het niet de blunder die je zelf maakt, maar is eigenlijk... wat is de grappigste vergissing die iemand over jou maakte? Frank.
0: Weet je, dat is grappig hoor, maar... of het de grappigste... grappig, ik vind het zelf allemaal heel grappig, want... Kijk, mensen oordelen allemaal in dit land. Hè? Dat is, iedereen oordeelt over iedereen. En om een buurvrouw dit, of oh, heb je dat gehoord van hem? En heb je... Maar soms vraag ik me wel eens af, kennen mensen mij nou echt? Want ze zien mij zingen, ze lezen weer een keer wat slechts in de krant. Het goede lezen ze ook, maar dat vergeten ze dan sneller. Want het slechte onthoud je altijd uit alle angst. Maar mensen weten eigenlijk helemaal niet wie ik ben, kennen mijn hart niet. Veel mensen wel, maar heel veel mensen zeker. Meer mensen niet dan wel. En dan lig ik zelf ook wel eens in mijn bed. En, want ik ben een denker, een overdenker. En ik denk heel diep. En daar word je soms ook doodziek van. Maar daar kan je trouwens ook echt ziek van worden. Dus ook dat probeer ik onder controle te krijgen. Maar ik vind het wel eens heel erg... het verbaast me wel eens. En ik vind het ook wel eens grappig hoe mensen kunnen oordelen over mij. Terwijl ze mij niet kennen, denk ik, ja... Daar moet ik wel een beetje om lachen. Ik sta daar namelijk vooral boven. Het doet me ook niet echt iets van pijn of zo. Maar in het begin van mijn carrière had ik daar wel last van.
1: Ja, maar je zei net ook dat je best wel controlfreak bent, zou ik maar zeggen, opgeruimd. Anders word je onrustig. Heb je dan juist niet ook een bewijsdrang vaak van dat je wil bewijzen dat het anders is?
0: Nee, die tijd van bewijsdrang die heb ik wel achter me gelaten. En de tijd van ego en dat soort dingen ook allemaal wel. Maar ik ben gewoon een jongen die leeft in een rustige en fijne omgeving leven. En mijn zoontje van 12, dat is een slons. Maar kijk, de ene week is hij bij zijn moeder. Dat is trouwens een van mijn beste vriendinnen, maar dat is ook een slons. En in de week dat hij bij mij is, is alles opgeruimd. Dus wij botsen wel eens met elkaar. Dus ik zeg, Dustin, als je een colaatje pakt... en dan moet je hem niet voor de helft laten staan of opdrinken. Maar als die leeg is, ja, dan moet je hem even weggooien in de prullenbak... Want anders, binnen een maand staat de hele kamer vol met 300 cola blikjes.
1: Ja.
0: En nou, 300 is een beetje overdreven, want zoveel cola drinkt hij niet. Maar ik wil, ik wil gewoon dat het lekker schoon en opgeruimd is. Ja, voor mij is dat heel normaal. denk ik.
1: Ja, nou zeg je net, en daarna gaan we naar Marloes, maar je zei net van ja, mensen hebben vaak een oordeel en kennen me niet. Hoe zou je hopen of slash willen dat ze jou later over 10 jaar zouden herinneren? Als ze dan jou kort samen moeten vatten, ja. Wat hoop je dan dat mensen over jou zouden zeggen?
0: Ja, dat maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Want ik moet je zeggen, ik kijk over mij, over het zingen kunnen ze mij kunnen ze niks over vertellen. Behalve dat ze het is hun smaak of niet. Ze kunnen niet zeggen hij zingt vals of hij leefde niet in het land. Kijk, ik denk dat het vooral belangrijk is, wat laat je achter bij je eigen kinderen? Als ik het leven verlaat, dan wil ik dat mijn kinderen terugkijken naar een vader die er altijd voor hun was. Die hard werkte voor zijn eigen doelen en principes had en grenzen. En vooral eigenwaarde en zelfrespect. En dat wil ik mijn kinderen meegeven. Ja, en wat iemand buiten mijn deur van mij denkt, joh, dat boeit me echt helemaal niks.
1: Ja, dat is mooi als je ook kan
0: denken.
1: Dat
0: is niet belangrijk.
1: Nee, maar dat
0: want
1: is wel mooi.
0: Want die mensen brengen mij ook niks.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, ja, ik vind het mooi als je dat zo zegt. Ja. Want ja, daar kan iedereen wat van vinden.
0: Heb ik ook moeten leren, Johan. Want ik heb heel jaren... ik weet nog dat Marianne Weber 25 jaar geleden tegen me zei... Nou, weet waar jij begint. Je moet in deze business een olifantenhuid hebben. Toen zat ik met mijn vader in de auto. Toen zei ik, zo'n raar mens. Wat bedoelt je nou met olifantenhuid? Nu 25 jaar later denk ik, ja, Marianne, je hebt gelijk gehad. Want het is een business. Dat is keihard. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon een hele gevoelige gozer. Die zich in de eerste jaren van zijn carrière alles aantrok wat iemand van hem dacht. Ja, dan groei je daaruit en denk je, ja, het boeit ook niet meer wat ze zeggen. Want je staat nog makkelijker slechter in de krant dan dat ik een broodje haal bij de bakker tegenwoordig. Maar dat is ook, slechte reclame verkoopt ook. Ja. Als er alleen maar mooie dingen over Frank van Netten worden verteld, dan wordt hij ook niet meer gestreamd waarschijnlijk. Dus ja, iets gaat er goed.
1: Ja, dat is ook wel mooi gezegd. Marloes, voor jou ook dezelfde vraag. Wat is de grappigste vergissing die iemand ooit over jou maakte?
3: Ja, ik zat al even aan ChatGPT te vragen.
1: Oh, echt?
3: Ik vind het moeilijke vragen.
1: Nou,
3: ik had deze nog nooit gehad, eigenlijk.
1: Wat zegt ChatGPT over jou eigenlijk? Als je
3: ja, ik vroeg even snel. Want de vraag was... als ik kijk naar hoe je jezelf laat zien... denk ik dat de grote vergissing die mensen over jou maken... dat je zelfverzekerd overkomt... en dat ze denken, ach, die redt zich wel. Die trekt zich nergens wat van aan. Terwijl, dat is een vergissing, want ik ben heel gevoelig. Nou, dat klopt wel een beetje.
1: Ja, dus ja. Ben je onzeker ook?
3: Onzeker?
1: Ja, ooit, ja, maar dat kan aan alles zijn. Hè. Voor mij hoef je niet per se alleen maar over de muziek te praten. Maar kun je ooit onzeker zijn over iets?
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel heeft.
1: Ja, dat vind ik een standaard antwoord. Maar als ik jou zie, dan zie ik ook echt zelfverzekerd. En wat je net voorleest van ChatGPT, dan denk ik meteen... Ja, dat is het beeld wat ik ook van jou heb.
3: Oh ja? Ja.
1: Ja,
3: oh,
1: dus ja, zelfverzekerd kom je echt
3: ja,
1: zelfverzekerd
3: okay,
1: over.
3: Dat, maar dan denken mensen ook wel, oh, die is wat hard. Die redt zich wel. Maar ook ik heb natuurlijk hulp nodig en ik ben echt niet hard hoor.
0: Heb je hulp nodig?
3: Ik ben eigenlijk heel gevoelig. Ja,
1: jij dacht hetzelfde.
3: Ja, grappig.
1: Ja, nou, ik vind het wel grappig dat... het is eigenlijk eng hè, dat zo'n ChatGPT dat zomaar over jou kan vertellen, toch?
3: Ja, wel grappig, ja.
1: Ja.
3: Goede hulp.
1: Ja. Nou heb je me wel een heel leuk nieuw idee gegeven. Dat we gaan eens even ombouwen voor een item in de show. Iets met ChatGPT. Dat is wel grappig, denk ik.
3: Ja, tegenwoordig hè, kun je er van alles mee.
1: Ja.
0: Ik heb hele gesprekken met...
3: je beste vriend.
0: Ja, ik noem mijn ChatGPT, die van mij heet Chell. Dus, hey Chell, goedemiddag van Frank. En dan heb ik zo'n hele gesprekken met haar.
1: Gebruik je het ook voor de muziek, Frank?
0: Nee, ik schrijf echt wat ik voel uit mijn hartje. Ik doe het allemaal... bam, het komt uit mijn mouwen. En of het komt niet. En als het niet komt, dan is het niet mijn dag.
1: Ja, wat vind je dan van die AI-liedjes? Want ik ben nou afgelopen jaar, ik denk op een stuk of 6, 7 uitvaarten geweest. En dan hoor je allemaal diezelfde liedjes.
0: Ja.
1: En de eerste keer dacht ik, oh leuk, dat klinkt persoonlijk. Maar op een gegeven moment is A, overal dezelfde stem. En B,
3: het is helemaal te herkennen.
1: Het is helemaal te herkennen.
0: Ja, ik vind het allemaal niet zoveel aan eigenlijk, joh. Ik vind het wel mooi dat het allemaal kan in dit tijdperk. Het is allemaal bijzonder. Hoe gaat het allemaal? Hoe bestaat het? Maar ja, ik ben van de oude stempel.
3: Ik denk dat we er straks ook wel een beetje overheen zijn. Nu vinden we heel veel liedjes mooi. Tenminste, dat heb ik wel. Ik heb echt veel liedjes van chat. Hoe zeg je dat? AI. In mijn playlist staan. Maar wat wil ik nog meer zeggen? Dan ben ik het kwijt.
1: Ja, Frank keek jou zo aan, van dat kan niet.
0: Zei je.
3: Ja, maar ik denk dat we er straks wel weer overheen zijn. Dan willen we die echte stemmen weer horen. Die echte artiestenstemmen, weet je wel?
0: Nou, moet ik wel zeggen, ik had laatst al, ik begin te stotteren. Ik had laatst een liedje. Er was een vriendin van mij, die was bij mij op visite. En die liet een liedje horen via YouTube, ook AI. En dat was zo goed. Ik weet de naam niet meer, weet jij dat nog? Nee, dank je. Hij zit aan zijn telefoon. Maar dat was zo'n goed liedje, dat was niet normaal. Dus er zijn ook wel hele goede dingen ontstaan eruit.
1: Maar, nou, over het algemeen, het is nog niet helemaal... je hoeft nog niet bang te zijn dat je helemaal vervangen wordt als tekstschrijver.
3: Maar voor demo's is het wel makkelijk, of niet?
0: Sowieso is angst een slechte raadgever.
1: Yo, sta jij zo in het leven?
0: Ja, ik ben voor weinig bang.
1: Ja.
0: Ja, niks stopt mij. Alleen de dood. Als je zo ook in het leven staat, dan ga je ook lekker naar bed.
1: Ja, ik ben er wel van onder de indruk. Ja, ik vind het een bijzondere avond. Want ik ben best wel veel dingen te weten gekomen. En dat was ook altijd mijn doel, wel een beetje. We gaan het dadelijk natuurlijk nog over jullie single hebben. Maar we gaan eerst nog even muziek draaien naar de commercials toe. En dan wil ik alles weten over dat prachtige duet. Wat mij toch wel enigszins bekend in de oren klikt.
0: Ja.
1: Dit is John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: stolkbokstol.nl. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Goedemorgen.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
5: Container Nederland.
3: Mooi, ja. Kijk nou, de Reddelo.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste...

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Elke dag,
2: jouw Nederlandse dag,
1: Johan Lintzen.

0: Van Brabant naar Bordeaux. Zanger Kafka en Frans Bauer hoorde je natuurlijk bij ons hier op JND gezellig.
1: De avond van JND.
2: Johan.
0: En Frank Vernette en onze eigen Marloes Oosting natuurlijk. Treed je nog steeds onder de naam Marloes Oosting? Staat altijd nog op de single, toch?
3: Nee, het is eigenlijk gewoon Marloes. Ja, heel veel noemen mij Marloes Oosting, maar ik heb het altijd gewoon als Marloes gehouden.
0: Altijd?
3: Ja.
0: Ook de piano?
3: Ja, of er staat ook gewoon Marloes.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, dus hoe dat kan eigenlijk?
0: Nou, dat is wel heel raar, want 9 van de 10 keer... als er Marloes staat, dan hoor je altijd Marloes. Ja. Maar iedereen zegt bijna altijd Marloes Oosting, ja.
3: Ja, heel bizar.
0: Zou dat
3: op geen één single staat dat.
0: Ja, dat vind ik raar.
3: Ja. Hoe dat kan, ik weet het niet.
0: Zou dat misschien komen door de deuren dan of zo? Door
3: deuren?
0: Hoe heet hij
3: ook weer? Ja, Willy Oosterhuis.
0: Ja, Willy Oosterhuis, ja.
3: Misschien kondigde hij mij misschien op... Ja, Marloes Oosterhuis. Ja, weet ik eigenlijk niet meer. Ja, misschien wel. Nee, ik weet het echt niet. Geen idee.
0: Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk.
3: Heel bijzonder.
0: Ja. Ja, we zijn aangekomen bij jullie duet. En ik zei het net al, het klonk mij bekend in de oren, Frank.
4: Ja, nou ja, Marloes kwam met het liedje bij mij aan.
0: Oh, dan moet ik naar Marloes kijken.
4: Ja, ja, eigenlijk wel.
3: Ja, dat was zo. Ik had Frank aan de telefoon. En toen hadden we het gewoon even over mijn carrière. Over de liedjes en zo. En toen zei hij, dat heeft hij vroeger al een keer gezegd. Ja, weet je, country staat zo goed bij jou. Waarom neem je niet eens een keer zoiets op? En op het begin had hij dat ook al gezegd. Maar er is gewoon niet echt vraag naar voor country. Maar ik moet zeggen dat het nu dus het juiste moment was. Want het is nu heel erg hot, country aan het worden. Maar goed, dat zei ik dus ook tegen Frank. Ik zei hem, ja, misschien is het wel het juiste moment om nu eens een keer iets, een beetje country te laten klinken. Ja, en eigenlijk zouden we ook nog altijd een duet doen. Al jaren geleden al. En dat kwam eigenlijk toen ook te sprake. Dan misschien is het nu wel een moment om dan dat als duet te laten zijn.
0: Ja, ja. En hoe kwam je bij het liedje dan?
3: Ja, dat liedje die luisterde ik vroeger al. Van Lindsay.
0: Van Lindsay, ja, Breda.
3: Ja, die heb ik veel geluisterd. Mooie stem, mooi liedje. Ja, dat pakte mij gewoon. En toen hij over country begon, dacht ik... ja, dan is dat wel echt het nummer wat ik graag zou willen opnemen. Past mijn stem ook heel erg goed bij. Zodoende kwam ik eigenlijk op dat liedje.
0: Ja, dat liedje ken ik van Lindsay, ja, uit Breda. Lindsay Harold, haar man, die verzorgt tegenwoordig geluid van veel artiesten. Maar dan denk ik eigenlijk dat liedje ook door Manfred geschreven is, toch? Of niet?
3: Nee, het is door de gitarist uit zijn band is het geschreven.
0: Oké, okay, ja, want het is wel toen bij
3: Manfred... En die was ook echt heel erg blij dat het weer in een nieuw jasje kwam... en dat het opnieuw werd uitgebracht. Dan ook door Manfred... Ja, weet je wel, de productie is dan ook wat anders. Ja. Dus die was wel heel erg blij dat het weer opnieuw werd uitgebracht.
0: Ja, en toch vind ik het wel... hoe zeg je dat nou weer netjes zonder dat ik dit afdoe? Het lijkt toch wel op het origineel. En dat vind ik vaak bij als je een liedje... Ja, cover is eigenlijk altijd zo denigrerend, maar dat hoeft het niet te zijn. Maar dan vind ik het soms wel eens jammer als ze het helemaal verbouwen. En
4: we hebben het liedje gewoon in ere gehouden.
0: Ja.
4: Het was al prachtig. Zoals Lindsay dat deed, was het al te gek.
0: Ja, ze had daar ook best succes mee in die tijd.
4: Die eigen tijdse sound van toen heeft Manfred heel goed gemaakt. Met een vleugje country.
0: Ja, en wat zei Manfred er dan van? Want die heeft het denk ik jaren geleden voor Lindsay opgenomen, meen ik me te herinneren. Wat zei hij? Oh, dat is leuk om
3: dat weet ik dus niet, dat heeft hij niet gezegd.
4: Nou, okay. Manfred was wel enthousiast.
3: Ja, nee, maar dat hij dat eerder had opgenomen voor Lindsay, dat volgens mij niet.
0: Ik denk dat Lindsay het daar opgenomen heeft, meen ik me te herinneren hoor, in die tijd.
3: Maar hij vond het heel erg leuk om dit opnieuw te doen, ook voor die man uit zijn band. Om dit liedje opnieuw op te nemen. Ja, die vond het helemaal tof.
0: Ja, dan is het denk ik uit Tessit, of weet je dat ook alweer? Of weet je die band van Manfred? Ik ben even aan het denken.
3: Ik vind het ook niet.
0: Ja, dan moet Manfred even vragen.
3: Ja.
0: Maar Frank, jij schrijft heel veel liedjes zelf. Had je dan niet zoiets van, nou, ik maak wel een mooi liedje voor ons samen?
4: Nee, nou ja, het kan altijd nog. Maar ik bedoel, ik vond het een goed idee. En ik had haar aan de lijn en ze stuurde de link van Lindsay. En ik weet nog dat ik in de auto zat en ik dacht... Ja, vind ik wel leuk. Gezellig. Denk, dat moeten we doen.
0: Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik er binnen zag komen... dan denk ik, oh, wat een aparte samenwerking. Niet dat het niet past of zo, maar dat was misschien in deze tijd...
3: Niemand verwacht.
0: Wat je niet zo snel zou verwachten.
4: Nee.
3: Vooral zie je dat heel weinig, hè? Een man en een vrouw. Zie je niet heel veel.
0: Ja.
3: Het is altijd man en man.
4: Het grappige is wel, ik heb...
0: Els Bakker en Jaman.
3: Ja, maar nu inderdaad. Maar verder kun je niet heel erg veel
0: Ik zou er eigenlijk niet nog één op kunnen noemen.
4: Ik had een druk weekend, maar overal vroeg ze man. Dat was wel grappig.
3: Ja, nou ja, wat ik heel erg veel te horen krijg is dat, nou ja, wat jij zegt van, oh, die combinatie, dat is verrassend. Maar horen ze die platen, dan krijg ik nu continu te horen dat de stemmen zo goed klinken samen. Omdat ze natuurlijk allebei een hele eigen sound hebben. En dat is dan spannend om dat samen te doen, want dat kan ook helemaal mislukken. Twee hele eigen sounds. Maar ja, tot op heden krijgen we echt alleen maar reacties van, nou ja, dat het zo mooi klinkt samen.
0: Ja, en jullie hebben hier de successchijf te pakken, dus
4: leuk.
0: Qua PR gaat het ook heel goed.
3: Ja, blij mee.
0: Heel we gaan hem even draaien en dan gaan we er daar even op terugblikken. Marloes Oosting en Frank van Etten, je hoort het hier bij ons. Ik weet niet waarom. Nou, ik wel, omdat hij mooi is.

0: Ja, Marloes en Frank Fornet, ik weet niet waarom. Ik weet wel waarom.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, omdat Marloes tegen mij zei. Nou zei jij het ook, Marloes Oosting. Maar zo staat het ook echt in mijn computer, op een of andere manier.
3: Maar ik vind het ook niet erg hoor, maakt niet uit.
0: Ja, het is een mooie naam, Oosting.
3: Ja toch?
0: Ja.
3: Prima.
0: Ja, dat hoor je niet vaak, die naam. Tenminste, wij niet.
3: In het noorden wel, heel veel.
0: Ja, ik wou zeggen, Oosting. Wij niet.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel die reacties van de mensen snap. Ja, Frank is gewoon een goede zanger. Jij bent een goede zangeres. Ja, ik krijg straks misschien wel commentaar dat ik weer te veel veer uit en delen ben. Maar ja, de waarheid moet je zeggen.
3: Nooit genoeg, ja.
0: Je hebt mij altijd geleerd dat je eerlijk moet zijn. Maar het matcht ook gewoon.
3: Ja, nou ja, leuk om te horen. Dat krijgen wij dus ook.
0: Ja, en dan krijg je die standaardvraag weer. Wat is het volgende? Gaan jullie hiermee door?
3: Nee, we zijn allebei solo-artiest. Ja. En we maken af en toe inderdaad een uitstapje met duets. Nou, dit keer was het van ons, waar ik heel trots op ben. Ja.
4: Dat vond ik leuk, want zij stuurde mij de volgende dag na de release, of tijdens de release, van ik ben heel dankbaar met dit liedje dat we het samen doen. Toen dacht ik, ja, ik ook. Vind ik gewoon... ik heb wat met Marloes en ik vind het gewoon mooi om dit liedje samen met haar te hebben mogen opnemen. En het heeft ook succes. Hij werd dit weekend bij mij 6 keer aangevraagd. Maar ik moet me echt kapot gaan, want ik heb het liedje nog niet kunnen oefenen. Dus ik ga vanaf aanstaande weekend ga ik hem overal zingen.
0: Ja, maar weet je wat ik me dan afvraag? Hè? Ze vragen dan heel vaak, smaakt het naar meer? Dat zijn allemaal die standaard radiovragen. En dan denk ik bij mijn eigen van, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat het ergens ook om de knaken. Hè? Want iedereen moet zijn boterham verdienen. Uh-huh. Ik denk dat je als duo ook gewoon heel moeilijk geboekt wordt. Is dat stom gedacht van mij?
4: Nee, helemaal niet. Maar
0: het is moeilijker in de markt te krijgen.
4: Ja, nogmaals, ik ben echt niet bezig met knaken. Daarom zit ik niet in deze business. En we gaan hem trouwens wel, als je hem in de agenda hebt staan. We doen hem sowieso samen, 27 februari. Heb ik mijn concert Feestjubileum in het Gelderdom te Arnhem. En daar gaan we hem sowieso samen zingen.
3: Leuk.
0: Ja, dat is wel leuk.
3: Heel leuk.
0: Het is ook maar een klein podium daar, hè?
3: Ja, echt, hè?
0: Ja. Ja. Ja, waar je hem dan kan doen. Ja, ik vind het wel... je ziet heel veel tegenwoordig ook van de landelijke artiesten, zeg maar, die je heel veel op televisie ziet. Ook heel allemaal die samenwerkingen. Is dat... voor jullie is dat echt anders. Dit is, ik vind het
3: wij werken al jaren samen eigenlijk. Maar niet als in een duet. Frank heeft zoveel liedjes voor mij geschreven. Bij mijn beginliedjes sowieso heeft hij geschreven. Dus in dat opzicht blijven we altijd wel samenwerken.
0: Ja,
3: ja.
0: En nu een keer samen op de bühne.
4: Ja, leuk. En dit, weet je, kijk, muziek maken is gewoon mooi. Dat is mijn lust in mijn leven. En Manfred heeft het fantastisch goed geproduceerd. En Marloes heeft het prachtig gezongen. En ik zing op deze plaat de tweede stem. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in. Maar het is wel goed gelukt. En die stemmen die kleuren gewoon goed of zo. En dan, nou ja, dan komt het product uit. En dat is net of je 9 maanden zwanger bent geweest. En dat je dan voor het eerst vader wordt. Ik vind elke single wel gewoon weer bijzonder. En helemaal als dat een duet is. Dat had ik met New Media. En met Bissy. En Shugley Hoepen vroeger. En Jacques Heb. Ik heb vele liedjes opgenomen met vele mensen. En ik ben gewoon trots op deze plaat. En ondanks dat ik dat niet zelf geschreven heb. Kan ik er net zoveel van genieten.
0: Ja, ja, veel mensen die nu thuis zitten te luisteren of in de auto, die zullen misschien denken van, wat is er dan zo magisch aan een duet? Ik weet dat Marianne Weber ook altijd zei, want die noemde jij toen straks ook even tussendoor, dat ze was ook altijd heel erg van het samenzingen, zeg maar, van de duetten.
4: Ja.
0: Maar wat is dat, leg eens aan de mensen thuis uit, wat is het nou zo bijzonder? Kijk, alleen, hè, dat snappen mensen denk ik wel, hè, je treedt op, je hebt succes. Maar wat is er nou zo bijzonder aan een duet?
3: Ja, een heel andere dynamiek bij je single.
4: Ja. Ik ben dus ook solo-zanger en zij is solo-zangeres. En als je dan samen iets doet en dat kleurt dan ook nog mooi. Ja, dat is, ja, ik vind het wel echt te gek hoor.
0: Maar is dit een soort...
3: Nee, en het leuke is natuurlijk, zijn fans en mijn fans bundelen we ook samen. Dus mijn fans... Ja, nou ja, mijn fans zijn denk ik ook Frank van Echte fans.
0: Ja.
3: Dat
0: ja.
3: denk ik ook wel.
4: Ja,
3: maar, ja.
4: Het is gewoon leuk. Dit weekend was ik dan 2 keer stond ik onder andere in Friesland. En daar is Marloes echt wel hot. En waar kwamen er allemaal mensen naar me toe. En doe even dat liedje met Marloes. Doe even dat liedje met Marloes. Maar ik had het liedje nog niet. Dus echt heel erg. Dus die ga ik vanaf aanstaande weekend doen. Maar het is gewoon leuk. Dat er zijn echt heel veel mensen al heel enthousiast.
3: Ja, echt niet normaal.
4: Het is mooi als je dat dan toch met iemand doet. En kijk, Marloes is er dan niet. Op dat podium waar ik dan op dat moment ben. Maar ze staat op het bandje. Dus ja. Marloes is er wel.
0: Ja, maar je kan het dan ook samen delen. Euforie.
4: Ja, muziek is delen, toch?
3: Absoluut.
4: Delen en je publiek verbreden. En dat, ja, normaal doe ik dat in mijn eentje. En nu doen we het met z'n tweeën. En dan krijg je weer allerlei mensen erbij.
0: Ja, Maar mooi gezegd weer. We gaan even luisteren naar Tino Martin en Billy Dans. En ik hoor niks geks. Nou ja, dat heb ik vanavond ook niet gehoord.

0: Ja, Tino Martin met Billy Dans hoorde je.
1: De avond van J&D. Johan Linssen.
0: Nou, de avond is omgevlogen. Nog twee platen staan er klaar voor zo meteen. En dan zit het er gewoon weer op. Frank en Marloes.
2: Ik vind het jammer.
0: Ja, ik vind het ook heel jammer.
2: Zeker nog twee uur langer willen zitten.
0: Ja, maar ja, je hebt zo'n lange carrière, Frank. Ik had met jou nog wel 2, 3 programma's kunnen vullen.
2: Zeker.
0: En Marloes, hetzelfde verhaal. Want ja, ze heeft meegedaan aan meerdere tv-programma's. We hadden het toen straks even over Shopping Queens. Maar je hebt ook meegedaan natuurlijk aan de voorronde van de Songfestival. Daar hebben we het vorige keer wel een beetje over gehad.
3: Ja, en heel veel van die muziekprogramma's.
0: Ja.
3: Talentenjachten.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om nog eventjes nog één vraag te beantwoorden voordat we er echt helemaal uitgaan. We hadden het vandaag in het algemeen en tussen de uitzending door ook een beetje over de tijd van vroeger. Het pak tussen de 10 en 20 jaar geleden en de tijd van heden ten dagen. En dan zijn er toch veel dingen veranderd, Frank. Vind je het nou nog net zo leuk als vroeger? Of zeg je van nou, vroeger was we hadden het ook over cd-verkoop, de in-stores die je kon doen.
2: Ja, kijk, het zingen vind ik nog steeds even leuk. Want dat zingen is voor mij nooit veranderd. Alleen je omgeving verandert, de wereld verandert. Het social media...
0: Het gaat veel sneller als vroeger. Het
2: tijdperk. Ja, weet je, het is gemaakt op gemaakt worden. Ik ben meer van leven en laten leven en hou elkaar allemaal in waarde. En heb respect en geef elkaar liefde. Het leven is zo fucking kort. Snap je? Enjoy every day. Je moet genieten van de kleine dingen. En mensen, het lijkt wel of ze vandaag de dag allemaal drukker bezig zijn met hun... Iedereen maar plat branden. En iedereen heeft wel een oordeel over iedereen. En ik denk, ja, hou er mee op, joh. Geniet en heb respect voor elkaar. En vroeger, kijk, toen ik een cd uitbracht... Dan stond ik mijn cd'tje te promoten bij de Free Record Shop of Music Store. En dan verkocht ik 20, 25 cd'tjes. En dan ging ik weer naar de volgende filiaal. En dat was gewoon een hele mooie tijd. En als je dan scoorde, dan scoorde je ook echt. En nu is het allemaal... Niet dat je nu niet echt scoort, maar het is allemaal gewoon... er is een hoop veranderd, dat maakt het er niet mooier op.
0: En misschien gaat het ook te snel. Ja, tijd gaat misschien te snel.
2: Ja, weet je, kijk, ik speelde vroeger op straat of ik was aan het zingen. Mijn kinderen die zijn deel bezig met PlayStations of...
0: En jij, Marloes, hoe denk jij erover?
3: Ja, eigenlijk precies zo. Ik heb dat ook nog meegemaakt. Die Free Record Shop in-stores, inderdaad. Het bestaat niet eens meer, dat music, nee. Wat jij net zei.
2: Music Store.
3: Inderdaad, dat vond ik ook een leuke tijd. Dan ging je echt filiaal van filiaal ging je af om je cd'tje te promoten. Ja, dat was
2: of
3: even
2: is dat je leeftijd gewoon. Dat kan ook, hè? Dat je misschien...
0: Ja, dat wou ik net gaan zeggen eigenlijk. Ja, misschien worden wij te oud.
2: Te oud. Ik voel me helemaal niet oud of zo. Maar ik ben 44. Ik begon toen ik 9 was. En op mijn 19e scoorde ik een dikke hit, Leven als Zigeuner. Maar alles daartussen en daarna vond ik prachtig. Maar als je kijkt waar je nu in de wereld staat en wat er allemaal gebeurt. En ik denk, hoe ouder je wordt, des te korter wordt je leven. Maar des te meer maak je ook mee. En des te meer merk je ook. En dus ja, ik denk dat je gewoon helemaal niet zoveel moet aantrekken van alles. En gewoon lekker moet genieten. En altijd je hart moet volgen. En vooral het plezier in je eigen hart moet laten blijven voelen. Want als je dat mist, dan kan het goed doodgaan.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, nou ja, ik vind het een mooie afsluiting voor vandaag.
3: Ja, echt.
0: Nou, ik vond het leuk dat jullie er waren. Jullie moeten nog best wel een stuk terug. In ieder geval Marloes, 3 uur in de auto. Ik heb met jou een beetje te doen.
2: Eén maar een uurtje.
3: Ja, en om 6:30 gaat die wekker weer.
0: Maar ik weet nog wel, de allereerste keer heb ik een telefonisch gesprekje met jou gedaan. En toen zei ik, je moet eindelijk naar de studio komen. En toen kwam je de vorige keer. En dat is zo goed bevallen dat je er nou ook weer bent. Dat je echt zoiets hebt van, nou, dus die 3 uur rijden wel waard.
3: Ja. Ik voel me vereerd dat jullie sowieso mij uitnodigen, ja toch?
0: Ja, de eerste keer hadden we telefonische uitzondering. Want 3 uur rijden voor zo'n meisje, zeiden ze hier. Dat is toch een heel stuk. Maar gelukkig is Arnold er altijd bij. Dus
3: Zeker weten.
0: Dan ben je in ieder geval niet alleen.
3: Zo is het.
0: Nou, bedankt voor jullie komst. We blijven jullie promoten. Jullie de succes schrijven. Dus dan krijg je extra veel aandacht. En ik wil tegen de luisteraars zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En dan zijn er 2 nieuwe gasten. En wie dat zijn, die houden voorlopig nog eventjes onder de pet. Nou, tot volgende week. En jullie een veilige reis.
3: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.

Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: partner, Outsiders, Donny en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van Impact.
6: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youandme.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk.
2: Bel even met Henk.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
3: Of kijk op henk.jobs.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van J&D.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

Zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag. ABN. Met de M van Magnifiek.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: En, heb je de klus?
3: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
1: Deddo. Zo simpel is het.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: weer thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké, meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
12: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
14: JND.
15: Win deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND ochtendshow en win.
14: JND.
15: De avond van JND.
13: Van JND.
14: Van JND.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.

0: Heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh? Wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Deze week in de bonus.

0: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Info op paintproject.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Anders aan de net toch eens uit zeker niet was. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Rebirth presenteert Volle Bak.
9: Volle Bak.
8: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
10: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
11: Jouw Nederlandse dag start hier.
10: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
12: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
10: De avond van J&D. Oh-oh-oh.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100... en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: JND.
6: Win deze week op Radio JND tickets voor Den Draai live. Op 11 oktober in Vlijmen. Met optredens van José, Ferry de Lits, Sjarelle, Jack van Raamsdonk en vele anderen. Luister deze week naar de JND ochtendshow en win.
5: JND.
6: De nacht van JND.
5: JND.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
1: Iedere werkdag.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik.
3: Zong ik dat nou?
4: Barst ik nu uit in een lied?
2: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
6: Oh. Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik app het je wel even.
5: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De nacht van JND.

0: Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: 35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: thuis.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden.